0: 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

glas en Engels muziek en Floyden bas. De oom meneer Frederik, daar's met een kind. De Lutje, schoonmachtige Cecilia Lind. Ze daar's met u ook dicht, het is net of ze het waait.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

het naait van Roger en de Boffenstad. En oom die een harlebeeld zegt, door speul je als kind in je wereldje klaar.

lucht van je jeugd, goeie loten passen. Of eigenlijk ben je altijd de nood. En als je angst bent, het woord vrouwen dat waard.

op de broodstaal en de zakje op de spoor, dan komt toch altijd te kort. Dan aten we nog poffert en bonen op de weg, zelf weer als die zon nog lijf. Dan zien wie neigt, je bent met er een, wie zien gewoon, business life.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

0: nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: letters met schieren opvang.
1: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Smeltkroes.

luisteraars, fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze eerste Pinksterdag, morgen van 8 tot 9 uur bij RTV Co. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door Gineke Tijdens. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smit. We beginnen deze eerste Pinksterdag met het lied Samen in de naam van Jezus, en het is een samenzangslied.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt een lied, er komen stromen van zegen. En het is Johannes Heerlied 57.

De schriftlezing is uit Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezins bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Joden, Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. En nu lees ik u ook nog een stukje uit Titus 3, vers 4 tot 6. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Geest. Voor altijd Pinksteren. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Dat staat in Titus 3, vers 5. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem waren mensen uit alle delen van de wereld aanwezig. Onder andere mensen van het eiland Kreta. Waarom we daarover beginnen? Omdat in de Bijbel een brief van Paulus staat die gericht is aan zijn medewerker Titus, die op dit eiland werkte. Misschien zijn er wel gemeenteleden geweest die in Jeruzalem het Pinksterfeest hadden meegemaakt en tot geloof waren gekomen. In de brief lezen we hoe het er jaren later in de gemeente van Kreta aan toe ging. Dat was nou niet bepaald geweldig. Niet zoals in de periode na het Pinksterfeest. Maar tegenwoordig is dat in veel kerken het geval. Als in de kerk over Pinksteren wordt gesproken, wekt dat vaak een gevoel van heimwee op. Was het nog maar zoals toen? We hebben een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest nodig. Toch is het zeer de vraag of dat verlangen terecht is. Het is wel begrijpelijk, maar niet bijbels. Gods Geest is namelijk niet uitgestort voor even, voor een paar dagen of voor een bepaalde periode, maar voor altijd. Paulus schrijft dat met nadruk. Paulus herinnert Titus en de gemeente van Kreta aan het Pinksterfeest. Hij beschrijft dat met woorden die hij vaker gebruikt. De Geest is over u uitgegoten.
Dit woord uitgieten is een aanduiding van overvloed. Om dat nog eens extra te onderstrepen, schrijft Paulus dat hij rijkelijk over ons is uitgegoten. Het taalgebruik doet denken aan de profetie van Joël over Pinksteren. God zal zijn geest uitgieten over al wat leeft. Pinksteren hoeft niet opnieuw te gebeuren, maar moet wel telkens worden beleefd. De gemeente moet de rijkdom gaan ontdekken die zij in Christus heeft. Christus heeft zijn geest gegeven, voor altijd en overvloedig. De Heilige Geest is als een bron die ook in ons leven wil werken. Een vuur dat ook in ons leven wil branden. Een wind die het schip van ons leven wil voortdrijven. Maar een zeilschip komt niet vooruit als hij in plaats van een zeil een zakdoek omhoog houdt. Jezus zegt: wie tot mij komt, stromen van levend water zullen uit zijn zijde vloeien. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader zijn geest geven die hem daarom vragen. Als u verlangt naar Pinksteren, besef dan wat God al gedaan heeft en ook in uw leven wil doen. Laat uw visie op het werk van de Heilige Geest niet bepalen door de gebeurtenissen in uw eigen leven. Het is een groot gevaar om op grond van onze praktijk de visie op het werk van de Heilige Geest te bepalen. Hoe zit dat bij u? Durft u in uw gebed te zeggen: dank u, o God, dat u uw geest over mij hebt uitgestort. Amen. En dan gaan we nu luisteren naar Ik heb u nodig. Daar is de solist Remco Harms.

0: Wij hebben voor deze morgen één agendapunt en deze zal worden voorgelezen door Gieneke.
1: Deze morgen is er een gezamenlijke Pinksterdienst in Sporthal de Rietkraag in Oostwold. De dienst is georganiseerd door de hervormde gemeente Oostwold en de protestantse gemeente Oost-Groningen. Het thema is verrassing. De dienst begint om 10:00. De muzikale begeleiding is in handen van de christelijke muziekvereniging Prins Hendrik uit Scheemda. Na de dienst is er koffie drinken.
0: Ik wil zingen van mijn heiland. Dit wordt gezongen door de Christelijk Waddingsfeest Mannenkoor.

0: Dit was Smelkroes met een overdenking door Gineke Tijdens. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende eerste Pinksteravond. Deze uitzending wordt aanstaande donderdagavond herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondag weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 bij RTV Veko. We besluiten met het lied Halleluja, eeuwig dank de Heer.
1: Tot na het nieuws van 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg. Met Jacques Pijper.

0: Color. String.
1: Sandy Shaw. 79 jaar is zij inmiddels alweer, Sandy Shaw. En Papa Done a String. Het was een nummer 1 hit voor haar uit 1967. Luisteraars, goedemorgen en welkom op deze zonnige zondag. En op deze zonnige zondag is het ook weer tijd voor de Gouden Middenweg, waarin we iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, dat doen we door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. En als je meegaat op deze muzikale rondreis, even insmeren met factor 50, factor 60, factor 70, factor 80. Want dat zijn zo'n beetje de jaren die voorbij komen in dit radioprogramma. Het is 24 mei vandaag. Op deze dag in 1991 overleed Gene Clark, oprichter van The Byrds. En The Byrds, je zou ze kunnen kennen van deze. Ook uit de jaren 60, net als Sandy Shaw. Dit is Mr. Tambourine Man.

Tina Turner. Ja, ze mag niet ontbreken in een radioprogramma als dit. Als je dan pretendeert om muziek te draaien uit vervlogen tijden. Hoort zij er eigenlijk wel bij, hè? Tina Turner. Een hit had ze met dit liedje in de jaren 80. Two People. En de Birds draaiden we daarvoor in Hey Mr. Tambourine Man. Goedemorgen. Mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van... Hey, wat is dit aan mijn radio? Wat is dit achter mijn zonnebril? Nou, het is de Gouden Middenweg op RTV Go. Het radioprogramma waarin we iedere zondag van 10 tot 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ja, soms wat minder ver vervlogen dan de andere keer. En ik ga nu muziek draaien van... Nou ja, pak een beetje niet zo heel erg lang geleden. 25 jaar geleden. Ik ga muziek draaien uit het jaar 2001. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden. Dus ik neem je even mee een kleine terugblik. 2001. Het was het jaar dat in Nederland het allereerste homohuwelijk werd gesloten. Ja, het was ook het jaar dat Herman Brood zich van het leven beroofde... door van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen. En Wikipedia zag het levenslicht in 2001. Een online encyclopedie waar iedereen informatie kan raadplegen... maar ook zelf informatie kan toevoegen. Ja, misschien sta je zelf wel op Wikipedia. Misschien heb je het al wel gecontroleerd. Gewoon even kijken, is leuk. Vind je van alles, Wikipedia. Ja, de muziek uit 2001 komt uit een tv-programma. Ik weet niet of je het nog kent. 25 jaar geleden. Het was een beetje de voorloper van The Voice. En de voorloper van X-Factor. En dat programma heette Star Maker. En uit Star Maker is ook een band voortgekomen later. Chaotic. En ze hadden een grote hit met dit liedje. Misschien ken je het nog wel. Zing maar even lekker mee met de formatie Star Maker. Chaotic. Dit is Damn, I Think I Love You.

0: Everly Brothers, Ebony Eyes uit de jaren 60. En die hoorde je na de formatie Starmaker en Them, I Think I Love You.
1: De Gouden Middenweg, een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent vandaag. Mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 80. Nou, dan zit je wel goed in dit radioprogramma hoor. Ik heb er een paar meegenomen. Straks nog Jimmy Cliff. Uit de jaren 80 met een hele zomers lekker liedje. Maar eerst deze van Van Morrison. Ook uit de jaren 80. En hij is 80, Van Morrison. Dit is Have I Told You Lately That I Love You.

0: Chuck Berry. Ah, leuk om deze nog eens even weer terug te horen. Roll Over Beethoven. En Van Morrison draaiden we daarvoor. 80 jaar is hij inmiddels. En je hoorde Have I Told You Lately That I Love You.
1: Dit is RTV Go met De Gouden Middenweg.
0: En in De Gouden Middenweg, muziek onderweg van Skik. Ook nog ABBA. En ook nog Jimmy Cliff met een heel zomersliedje. En je hoort ze allemaal na deze van Fries Wolma.

0: Jimmy Cliff op de radio. Nou, hoe zomers wil je dit hebben, hè? Reggae Night. Het is toch alweer 43 jaar oud, dit liedje. Kerst iets voorstellen. Fries Wolma draaide wie doorvoer met een mooi grunnersloitje. En hij zong over La Loitje.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1974. Ja, we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1974. Het is lang geleden, dus ja, toch even je geheugen opfrissen, hoor. Maar ik denk dat je de liedjes wel kent. In deze lijst stonden onder andere Golden Earring met Instant Poetry. Mud met Tiger Feet. Neil Diamond had een hit met Skybird. Hot Chocolate kwam nieuw binnen met Emma. En The Cat, zij stonden erbij met Be My Day. Nummer 3. En wij draaiden nummer 3 uit de top 40 van deze week. Maar dan in 1974. Het is ABBA en Waterloo. Nummer 3.

En als ik wil, kan ik doen en laten wat ik wil. Goedemorgen, het is RTV Galpje Radio. Ik mag iedere zondag van 10 tot 12 liedjes draaien die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Nou, deze hoor je ook niet zo vaak. En ik dacht van, nou, daarom ga ik hem draaien vandaag. Ook omdat hij zo leuk is. Dennis Edwards en Cedar Garrett en Don't Look Any Further.

Christophe van der Velde. Nou, ik al wat older ben. En dat is zijn aldernijste Diamond Dead. Ja, en die hoorde je naar Dennis Edwards en Cedar Garrett. En Don't Look Any Further.

Nou zeker, dus daar knap je lekker van op hoor. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar in mooi in. Ja, en daar hoort natuurlijk ook wat lekkers bij. Hè? Niet alleen een lekkere gevulde koek of een stuk cake. Nee, ook een lekker stukje muziek. Zoals deze van Barry Blue en Do You Wanna Dance. En geniet van je koffie, hè?

0: Buster Poindexter en Feeling Hot, Hot, Hot. En Barry Blue draaiden we daarvoor uit de jaren 70. En Do You Wanna Dance? En dit komt uit de jaren 80. Misschien kennen we hem nog wel. Lou Gramm. En dit nummer heet Midnight Blue.
1: Ain't got no regrets. I ain't losing track of which way I'm going.

0: nieuws van 11 uur.
1: Mensen, Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
0: Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

Dave Edmunds. Hij is ook alweer 82 jaar, Dave Edmunds. Dit maakte hij in de jaren 70 en het heette Girls Talk. En we begonnen even na de klok van 11 uur met de Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou ja zeg, kijk eens naar boven. Hij schijnt

0: Arnold. Zij is ook alweer 79 jaar, P.P. Arnold. En dit maakte zij in de jaren 60 en dan heette The First Cut is the Deepest.
1: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawel hoor, immer wieder zondags. Dan komen die schönste muzikale herinneringen weer terug in dit radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zodat je denkt van, hey, wat leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. Zoals deze van de Pasadena's. Dit is Tribute.

Yardbirds. En Still I'm Sad. Ah, ik kan me zo voorstellen dat je denkt van... Potjandorie, zeg, wat leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. Want ik was hem eigenlijk een klein beetje vergeten. Ja, en dat is dan eigenlijk de reden dat we de liedjes van vroeger nog eens een keer weer laten horen. Zodat we ze niet vergeten. Zoals deze, de Yardbirds en Still I'm Sad. Ja, en een liedje wat we zeker ook niet vergeten. De Pasadena's, die draaiden we daarvoor. En Tribute.

het is RTV Go op je radio. En ik gooi grunnigse muziek draaien. P. Dahlemmer en Roy Rienes. En zij zingen over de Hoornse Plas.

0: Liedjes van lang geleden. Nou, je zingt ze lekker mee hoor. Zoals deze van The Whispers en It's a Love Thing. Hey, er is er Ronnie Jorg verdorgen.
1: Congratulations.
0: Nou, zeker congratulations, want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Patti LaBelle. Zij viert vandaag haar 82e verjaardag, Patti LaBelle. Nou, je zou haar misschien kunnen kennen van deze. Release.

0: grondigste muziek op de radio. Bronsema en Staal. En ja, ze zongen over status.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1967. Ja, we nemen dan even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1967. Dat is lang geleden. Dus even je geheugen opfrissen. In deze lijst stonden onder andere The Roadies met Take Her Home. Arthur Conley met Sweet Soul Music. The Bee Gees met Spicks and Specks. The Turtles, zij zongen Happy Together. The Kings kwamen nieuw binnen met Waterloo Sunset. En Manfred Mann stond ermee met Haha, Said the Clown. Nummer 17. En wij draaiden nummer 17. En dat is Armand en Ben ik te min.
2: Nummer 17.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Emerald en A Night Like This. Ja, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Demis Roussos. Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer, Demis Roussos. Hoog tijd dat hij eens een keer weer op de radio is. Met deze, Someday.

0: zomer maar kom.
1: Mooi werk is dit in Lode Zomer maar kom. En die hoorde je na Demis Roussos en Someday, Somewhere. Ja, en dit zijn de klanken van Roy Orbison. En hij zingt over Breaking Up is Breaking My Heart.

met Roy Orbison. Breaking Up is Breaking My Heart. Is er alweer bijna een einde gekomen aan het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Bluff en Typhoon. En zij zingen over een wereld van verschil.

0: Suzanne Vries met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu muziekarchief met Tony Smallebroek.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: Het is echt een hele goede dag, muziekvrienden. Hartelijk welkom weer, een uurtje muziekarchief. En wat hebben we deze keer uit het archief naar voren getrokken? Nou, muziek uit de jaren 79 en 1980. En dan heb ik het onder andere over de Romantics, maar ook over Nick Lowe, over Roxy Music, The Average White Band en Stevie Wonder komt ook nog voorbij. Wat ook voorbij gaat komen is natuurlijk in het midden van het programma de muzikale tv-tips. In de koffer straks plaatje 3 en 4, daar gaan we het hebben over The Ballad of Lucy Jordan. En ergens in het programma natuurlijk ook nog de geschiedenis van de Larfschijf. En ik zou dus weer zeggen, blijf lekker bij ons, blijf meegenieten van die lekkere gouden ouwe. Beginnen we dus voor vandaag met de Romantics. En dat is een power pop band, zoals dat in die tijd heette, uit Detroit. En die maakte muziek in de traditie van de Raspberries, de Cheap Trick en The Knack. En zij beginnen dus ook in 1976. En de band bestond uit de zanger en gitarist Wally Palimar, gitarist Cactus Canyon, bassist Mike Skill en drummer Jamie Marinos. In Nederland breekt ze door met de single What I Like About You. En die band viel verder nog op, omdat ze in de videoclip en tijdens hun optredens in een volledig rode leren pakken optraden. Dat What I Like About You is afkomstig van hun debuutalbum The Romantics, dat geproduceerd werd door Pete Soli. En dat zou daarna een hele tijd duren voordat ze hun volgende hit hadden. Pas in 84 hadden ze een hit met Talking In Your Sleep hier in Nederland. Maar wij gaan dus terug naar die debuutsingle, de kennismaking met The Romantics, What I Like About You.

geschiedenis van... En daarin gaan we terug naar de alarmschijf die gekozen werd op 26 mei 1979. En dan heb ik het over The Golden Earring met Weekend Love. En dat is afkomstig van hun album No Promises, No Debts. En de groep zat op dat moment een beetje in een slechte periode. Hun Amerikaanse tournees liepen uit op een ramp. Financieel zat de groep aan de grond en de populariteit van The Golden Earring nam af. Het album werd dan ook maar met een klein budget gemaakt. Het enige lichtpuntje van het hele album was dus eigenlijk dit Weekend Love. Mede door de extra aandacht als alarmschijf werd het een hit en bereikte de derde plaats in de top 40. Achteraf werd wel eens gezegd van, het is de redding van de Golden Earring geweest. Het werd vervolgens ook nog eens een hit in België. En dat de wagen eigenlijk maar een veredelde demo was. Nou, dat is zo kan dingen lopen zo. Maar het werd ook al een beetje meegeholpen. Niet alleen die alarmschijf, maar ook Weekend Love werd eigenlijk als eerste door radio-dj Frits Spits opgepikt. En hij maakte het tot steunplaat. En pas later werd het dus alarmschijf. Weekend Love werd geschreven en geproduceerd door de hele band. En gezongen door de man waar wij onlangs een afscheid van hebben moeten nemen, Joyce Kooijmans. Thank you.

Oftewel, de Golden Earring was dat met A Weekend Love. Brengt ons bij de cover van vandaag. Ik zei al, daarvan de titel The Ballad of Lucy Jordan. En dat werd geschreven door Shel Silverstein. En die man die begon ooit als striptekenaar, maar ging al snel ook gedichten schrijven. En dat werden dan weer al snel liedjes. Zo schreef hij onder andere voor Loretta Lynn, Hank Snow en Johnny Cash. En daarnaast was hij eigenlijk hoofdleverancier voor Dr. Hook en The Medicine Show. Zo componeerde hij The Queen of the Silver Dollar, Roland the Rolly and Gertrude the Groupie, The Cover of the Rolling Stone, Sylvia's Mother natuurlijk, die grote doorbraak heeft van hem. En dus The Ballad of Lucy Jordan. Moet ik even goed bij zijn, want zo heette die toen nog. Later werd het Jordan. Maar goed, het werd dus als eerste op de plaat gezet door Dr. Hook en The Medicine Show. Dat gebeurde in 1974. En een van de oprichters van die band, Dennis Locorrier, die overleed afgelopen zaterdag op 16 mei... op 76-jarige leeftijd aan nierenfalen. Dus we draaien die plaat ook zo'n beetje in de nagedachtenis van deze man. De coverversie van The Ballad of Lucy Jordan, met een A op het eind toegevoegd... is afkomstig van Marianne Faithfull. En deze ex-vriendin van Mick Jagger maakte in 1979 haar comeback... met dit nummer The Ballad of Lucy Jordan... en afkomstig van haar album Broken English. Het werd haar grootste hit hier in Nederland. Ze bereikte de 15e plaats. En zij overleed al op vorig jaar, op 30 januari... na een zeg maar, bewogen leven en bewogen carrière. Maar wel prachtige muziek achtergelaten. Zoals dus The Ballad of Lucy Jordan. Daar gaan we eerst naar luisteren van Marianne Faithfull. En daarna de originele versie van Dr. Hook and the Medicine Show.

0: ballet of Lucy Jordan, uitgevoerd door Dr. Hook in the Medicine Show. De originele uitvoering uit 1974. En daar voorafgaande hoorden we de coverversie, de bekendste versie uit 1979 van Marianne Faithfull.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En dan gaan we verder met Nick Lowe. Die werd geboren op 24 maart 1949 in Waltham on Thames. En hij begint zijn muzikale carrière als bassist samen met zijn vriend Brinsley Schwartz in het bandje Kippington Lodge. En die werd later omgedoopt tot Brinsley Schwartz. Natuurlijk naar die vriend genoemd. In die periode, zo begin jaren 70, schreef hij al het nummer, die Nick Lowe heb ik het dan weer over, nummer Cruel to be Kind. En dat schreef hij samen met Ian Gunn. Het werd toen afgewezen door de andere bandleden. Die zeiden van, doen we niet in dit. Maar, oh. Midden jaren 70 stapte hij dan uit die band. Er zullen wel meer misverstanden en toestanden zijn geweest in de band Brinsley Schwartz. En hij begint de band Rockpile en dat doet hij samen met Dave Edmonds. En ondertussen neemt Nick Lowe ook allerlei soloplaten op voor het nieuwe Stiff Records label. En daar werkt hij ook eerst als huisproducer. In 1979 trouwde hij met countryzangeres Carlene Carter, de dochter van Carl Smith en June Carter, en dus de stiefdochter van Johnny Cash. En in datzelfde jaar neemt Nick Lowe opnieuw Cruel to be Kind, dan wel zelf op. En hij had het helemaal goed bij het goede einde, want hij zag de potentie van het nummer. Anders had je hem niet na zoveel jaar nog alsnog een keer opnemen. Want het werd een hit in Engeland, Canada, Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En ook hier in Nederland stond het genoteerd.

Ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Hè? You gotta be cruel to be kind. Ja, je moet eerst een beetje vervelend zijn voordat ze je aardig gaan vinden. Nou ja, misschien dat ze dat de compensatie doen. Nick Lowe was dat uit 1969. We gaan verder met Peter Brown. Die man die groeide op in Chicago, maar werd op 11 juli 1953 geboren in de plaatsje Blue Planet in de staat Illinois. En in 1985 schreef hij voor Madonna Material Girl. En in de jaren 70 had hij zelf ook een platencontract bij het TK-label uit Miami, waar onder andere ook de natuurlijke Kiss in the Sunshine Band en Betty Wright zaten. In 1978 had hij in de discotheken heel veel succes met Do You Wanna Get Funky With Me en vooral Dance With Me. De Nederlandse hitlijsten bereikte hij in 1980 pas. En dat deed hij met Love and Our Hearts. En daarmee was Nederland het enige land waar dat een hit werd, naast natuurlijk de Amerikaanse dancelijsten. Peter Brown speelt op dit nummer Love in Your Hearts alle instrumenten, inclusief alle handklapjes. Niet handklapje, begint gelijk in het Engels te doen. Alle handklapjes die je gaat horen. Love in Your Heart, hier is die dus, Peter Brown. En het begint heel rustig, maar...

0: Peter Brown en Love in Our Hearts uit 1979. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En het is redelijk uitgebreid geworden. En vooral voor vandaag. We beginnen bij BBC 2 om 10 uur. Share at the BBC. En dat zijn dan opnames uit de diverse BBC-programma's waarin zij optrad. Op NPO 1 om 5 minuten voor 10:30. Harry Jekkers en Klein Orkest. Later is al lang begonnen en vroeger komt nog één keer terug. Dat is de titel van het geheel. Het is deeltje 1 waarin cabaretier Harry Jekkers nog één keer teruggaat naar zijn muzikale roots natuurlijk van het Klein Orkest. 5 minuutjes later, dus je moet even kiezen. NDR, Schlager viel meer als nur muziek. Glücksgefühle über Generationen. Dat is de hele subtitel die ze daaraan gehangen hebben. Het gaat over de opkomst en de populariteit van de Schlagermuziek. Gaan we terug naar BBC 2 en dan hebben we het over 10:45. Cher meets Rylan. En dat is een interview met Cher over haar carrière, haar grote succes en haar nieuwste album. En dan BBC One om 11:30. Radio One's Big Weekend Sutherland. En dat is de Radio One is een groot festival georganiseerd door Radio One. Zara Larsson, daar doen ze verslag van haar optreden op dat festival. Dan gaan we weer terug naar de NDR. Dan hebben we het over precies 12 uur popslager die ze kennen zullen. Met Helene Fischer, Kerstin Ott, Matty Kiley en Maite Kelly en Andreas Gabalier. En een heleboel anderen nog. Op NPO 1 om 11:55. Dus ik zei al keuzemomentjes. Dan is deeltje 2 van Harry Jekkers en het Klein Orkest. En dan sluiten we de zaterdag af om 12:40 op BBC One. Saturday Highlights, Radio One, Big Weekend, Sunderland. Met beelden van de optredens van Ellie Goulding, Nothing But Thieves en James Blake onder andere. Schakelen we door naar de zondag. Gaan we om 11:00 naar BBC Two toe. Later with Jules Holland met daarin optredens van onder andere weer James Blake, Joe Bonamassa, Seiko, Ashley McBride, Mandy Indiana en legende zangeres Jocelyn Brown. En dan op BBC Two gaan ze ook verder met het Radio One Weekend. Jules Holland. Optreden van op de festival van Olivia Dean. En dan om 11:55 van Radio 2. Hetzelfde, maar dan hoogtepunten met Dermot Kennedy, O'Seal, Neil Horan en Gerard Smith. En dan de maandagavond 7:45. WDR Schlagerkampioenen. Dat is het grootste fest der besten. Helene Fischer, Roland Keizer, Maite Kelly, Unheilig, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Thomas Anders, Michel en Ben Zucker. Om daar eens even een paar eruit te halen. Dan is heel anders op Arte maandagavond om 10:20. Miles Davis, Birth of the Cool. Dat is documentaire over zijn loopbaan en invloed op andere artiesten van deze jazz-trompetist. Dan gaan we naar de vrijdagavond toe, NPO 1. Ik pak hem voor het eerst even mee. 9:55. Jan Willem ruimte op. En dat is een leuk programma met allerlei muzikale intermezzootjes erin. De muziekquiz en optreden van een aantal artiesten. Wie dat zijn, is nog niet bekend. Wat wel bekend is dat we afsluiten op NPO 3 om 10:05. De making of de jeugd van tegenwoordig. Portret van deze rapgroep, hiphopgroep. De gelegenheid van hun 20-jarig bestaan. Tot zover onze muzikale tv-tips voor de komende week.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Jawel, dat doe je nog helemaal. Het hele uurtje nog. We gaan naar eind mei 1980. Toen verscheen het album Flesh and Blood van Roxy Music. En dat was hun 7e studioalbum. De band produceerde het samen met Red Davis. En het album bereikte de eerste plaats in de albumlijsten hier in Nederland ook. Hier werd het zelfs gekozen tot album van de week. Van de LP werden 3 singles gehaald. Over You, Oh Yeah en A Same Old Scene. En die laatste werd geschreven door Brian Ferry zelf. Het stond hier in Nederland slechts 3 weken genoteerd en bereikte de 31e plaats. Maar in Engeland werd er veel meer aandacht aan besteed en werd het ook gebruikt in de tv-series zoals Ashes to Ashes en in de film Times Square, mocht je die nog bekend voorkomen. Wat wel bekend voor gaat komen is natuurlijk de muziek van Roxy Music. Hier is Same Old Scene.

Roxy Music en The Same Old Scene. Als ik het heb over de Schotse rhythm schuine slash funkgroep, die Average White Band, dan roept iedereen natuurlijk Pick Up The Pieces. Ja, dat nummer is hun key nummer, zeg maar. Het werd uitgebracht in 1975. Toen bestond de band uit Hamish Stewart, Alan Gorry, Ronnie McIntyre, Roger Ball, Malcolm Duncan en Steve Perrone. En die samenstelling zou tot 1980 samen platen blijven maken en daarna stopten ze ermee. En hun laatste album dat ze samen uitbrachten is getiteld Shine. En van die LP, want dat was in die tijd nog, komt de single Let's Go Round Again. Dat werd een hit in de Engelse hitlijsten. Hier in Nederland deden er weinig, er werd wel heel veel gedraaid in de discotheken. Daar heb ik hem ook vaak op de draaituifel gelegd. Deze Let's Go Round Again.

0: Dit is Muziekarchief.
1: Jawel, we zijn nog bij tot het eind van dit uurtje. Nadat in 1979 het album Journey Through the Secret Life of Plants van Stevie Wonder niet echt een groot commercieel succes werd, komt hij in 1980 met de LP Hotter Than July. De opnames vonden plaats in zijn eigen studio, de Wonderland Studios in Los Angeles. En voor Hotter Than July werd hij onder andere geïnspireerd door de reggae-muziek van Bob Marley. Dat is natuurlijk te horen in dat benummer Master Blaster Jamming. En verder verscheen op single het nummer Lately en het country I Ain't Gonna Stand For It. En daarop speelt Stevie Wonder natuurlijk de meeste instrumenten zelf, maar hij wordt er wel bijgestaan door een aantal mensen. Bassist Nathan Watts, natuurlijk zou ik bijna zeggen. Gitarist Ben Bridges, toetsenist Ian Sanders en steelgitarist Hank DeVito. En in de achtergrondkoor horen we Ronnie en Charles Wilson en dat zijn de zangers van de groep The Gap Band van Oops Upside Your Head. Die ken je misschien ook nog wel. Nou, wij gaan luisteren naar Ain't Gonna Stand For It, dat had je al door. Hier is Stevie Wonder.
2: Telling me.

Stevie Wonder en een track van het album Hotter Than July. Ain't Gonna Stand For It. Maar dat was ook de enige tekst die hij op het einde over had. Voor mij moest het nummer wat langer duren als dat hij geschreven had. Heb je bij sommige artiesten die slaan dan over op la la la la. Dat zou je misschien bij de volgende plaat ook gaan denken. Maar daar gaan we eerst even voor terug naar januari 1980. Dan begint de Police, want daar hebben we het over, aan hun tweede wereldtournee, waarbij ze maar liefst 37 steden aandeden in 19 verschillende landen. Ik kan me voorstellen dat je na zo'n tournee denkt van jongen, ik moet eerst even een postje branders doen. Dus maar na deze tournee duiken Sting, Stuart Copeland en Andy Summers gelijk de studio weer in om hun derde LP te gaan opnemen. En dat deden ze hier in Nederland, in de Hilversumse Wisseloord Studios. Dat was toen een zeer gewilde studio. Tegenwoordig wordt die opnieuw opgebouwd. En volgens mij heeft Ilse de Lange daarvan alles mee te maken. Maar daar hebben we het later een keertje over. Die opnames van dat album duurt maar liefst 4 weken. En die gaat uiteindelijk verschijnen in oktober 1980. En luistert naar de naam Zenyatta Mandata. En als single werd daarvan uitgebracht een plaat waarvan je denkt van, nou, dat hebben ze ook moeilijker gedaan over de titel. De Doe-da-da-da-da-da-da. Ja, die bereikt uiteindelijk de 11e plaats in de top 40. En ja, denk je van, hoe kom je nou op zo'n nummer om dat zo te schrijven met zo'n tekst, met zo'n titel? Nou, Sting zei later dat hij dat nummer schreef als een soort reactie op het feit dat mensen van simpele nummers houden. En die dan toch wel weer heel krachtig kunnen zijn. En hij noemde daar zelfs een paar voorbeelden bij. Zo noemde hij onder andere het nummer The Do Run Run van de Crystals. En Do What Diddy Diddy, niet van Manfred Mann, dat is origineel van die Exciters. Want dat soort nummers, daar is eigenlijk gewoon geen mega moeilijke tekst en zo. Maar iedereen zingt en blert er allemaal wel mee. En dat gaan jullie waarschijnlijk nu ook doen bij de Police met de do do do da da da. We'll

en zo verdwijnen ze langzaam. The Police met een track van het album Zendiata Mandata. De single De Doedada. De da da da. Je gaat er bijna over struikelen, zo'n titel. Maar goed, laten we het gewoon aan The Police over. Laten we kijken naar de klok. En dan zie ik dat ik Ronald Tijn moet gaan bedanken voor de techniek van vanmorgen. En dat we toe zijn aan de laatste plaat voor vandaag weer. En die is van de Engelse band The Look. En dat is een band rond zanger Jonathan Whetstone en toetsenist Michael Bass. En zij werkten al samen vanaf midden van de jaren 70 in de muziek, maar zonder al te veel succes. Eigenlijk geen succes, maar gerustig stellen. In 1980 halen ze bassist Gus Goat en drummer Trevor Walter over om samen een nieuwe groep te gaan beginnen. Gewoon een verse start met een paar nieuwe mensen erbij. Dat moet lukken. Ze noemen zichzelf The Look en nemen direct maar een heel album op. En die noemen ze zoveel debuutalbum naar zichzelf. Dus gewoon The Look. En de hoes is helemaal zwart, met alleen de gezichten van de bandleden zijn zichtbaar. Dus iedereen kijkt er dan weer heel bijzonder naar, want dat was wel opvallend in die tijd. De singles I Am The Beat en Tonight worden een hit in Engeland en in Australië, tenminste die eerste. In Nederland blijven beide plaatjes gewoon steken in de tipparade. De Look ging later gewoon verder. Soms kwamen ze erbij, soms gingen er mensen weg. Jarenlang bleven ze gewoon optreden. Maar wat ze ons achterlieten was deze van vandaag. I Am The Beat, The Look. Tot de volgende week.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Well, I left Lonesome Dove, oh, the country up above, and the soft warmth of a touch

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
3: En gezellige muziek. Tot 5 uur is

0: Boney M aan het begin van de gezellige zondagmiddag. En hooray, hooray, it's a holly holiday.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, ik ben het natuurlijk daar helemaal mee eens. Want het is vandaag natuurlijk eerst de Pinksterdag. En dat is, ja, je raadt het al, een feestdag. Een holiday dus ook in het Engels. Ja, en vandaag zijn we er gewoon met de gezellige zondagmiddag. Alleen vandaag geen live sport in onze uitzending, want ja, het amateurvoetbal, dat, er zijn nog wat klasses waarin wat wedstrijden gespeeld moeten worden, maar die worden dan nog hoofdzakelijk morgen gespeeld op tweede Pinksterdag. En wat doen we dan vandaag? Nou, we hebben natuurlijk gewoon onze vaste rubrieken, zoals de activiteitenkalender. Straks om 3:30, 4:30 en 4:30 het regionale nieuws. Gevolgd natuurlijk door het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Ook heel veel muziek natuurlijk in de gezellige zondagmiddag. En daar gaan we mee verder met Somber en Homewrecker.
1: De gezellige zondagmiddag.
2: Michiel

zomerse muziek in de gezellige zondagmiddag. Dat moet natuurlijk wel op zo'n dag als vandaag. The Gibson Brothers en Better Do It Salsa. En daarvoor Somber en Home Wrecker. Ja, we gaan even kijken wat er vandaag allemaal te doen is in de regio. En vandaag is nog het Christelijk Muziekfestival in Onstwedde, Amazing Grace. En dat vindt plaats op camping De Sikkenberg. Het is dit jaar het 5-jarige jubileum. Met 4 dagen vol muziek, bijbelstudies en inspirerende sprekers. Voor informatie en tickets kun je kijken op gospelfestivalonstwedde.nl. Jip Singhuizen is vandaag het decor van het Pinksterfeest. Al sinds 10:00 vanochtend is iedereen van harte welkom om te genieten van een dag vol activiteiten, entertainment en gezelligheid voor jong en oud. En plaats van handeling is het buurthuis in Jip Singhuizen. Dan kun je terecht bij Beeldentuin Onrijven in Sellingen. Daar is vandaag de hele dag een open dag bij Beeldentuin Onrijven. Van oud gereedschap en roestig ijzer maakt tuineigenaar Marco Dijkstra de mooiste creaties. Vooral dieren die je in Westerwolde ook zomaar in het wild zou kunnen tegenkomen. De toegang is helemaal gratis. En verder is ook het Feest van de Geest. Dat gebeurt ook nog tussen Hemelvaart en Pinksteren. Kunstenaars uit allerlei disciplines die exposeren nieuw gemaakt eigentijds werk in 20 kerken in Groningen en Noord-Drenthe. Thema dit jaar is elkaar verstaan. Duurt tot 5:00 vanmiddag. Voor meer informatie en locaties, feestvandegeest.nl. En tot zover de activiteitenkalender voor vandaag. Meer agendatips voor vandaag. En ook voor de komende week kun je natuurlijk nalezen op westerwoldactueel.nl. Het volgende uur gaan we denk ik eventjes kijken wat er te doen is morgen op tweede Pinksterdag. Er is de muziek van de Roadies, Just Fancy.

Don Cora featuring Shaggy en Banana. Daarvoor Alex Vissering, Als ik de blues heb. En begonnen het blokje van drie met Roadies en Just Fancy. Je luistert naar Groningen 1 op eerste paasdag met een speciale Pinksteraflevering van de gezellige zondagmiddag. Zometeen het regionale nieuws en het weerbericht. En tot die tijd hoor je Queen en...

0: Queen en It's a Kind of Magic brengt de tijd op 2:30. Dit is het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Vrijdag zijn in een schuur in Winschoten tientallen overleden dieren gevonden. Agenten deden samen met de NVWA een inval in een schuur na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Onder de dode dieren waren schapen, lammeren en een kalf. Ook waren er nog 160 levende dieren in de schuur die onder zeer slechte omstandigheden werden gehouden. Ze hadden niet voldoende te eten en te drinken en kregen nauwelijks daglicht. Daarnaast liepen ze tussen de kadavers van de dode dieren. Ze zijn elders opgevangen en door een dierenarts onderzocht. Een 21-jarige man uit de gemeente Eems-Delta wordt verdacht van de dierenmishandeling. Hij zal op een later moment worden verhoord. Door de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende dagen extra opvangplekken ingericht in de stad Groningen. Een congreslocatie bij Hanze Plaza in de stad wordt tijdelijk ingericht voor asielzoekers die geen plek meer hebben in het reguliere opvangcentrum. Het aanbod van de stad Groningen volgt op een dringend verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De noodopvang is specifiek ingericht om de piek tijdens het Pinksterweekend op te vangen. Ook in Stadskanaal zijn dit weekend weer noodbennen geplaatst. De gemeente heeft harde garanties geëist dat het nu echt de laatste keer is dat extra opvang wordt geboden. En zaterdagmiddag is aan de Hamweg bij Harkstede een schuurtje achter een woning afgebrand. Er stonden een caravan en een gasfles in de schuur. En met name die gasfles zorgde ervoor dat de brandweer veiligheidshalve op afstand bleef. Ze riepen wel assistentie in van collega's om voldoende bluswater voorhanden te hebben. De rook waaide richting het dorp Harkstede. Inwoners die last hadden van de rook werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Bij de brand raakte niemand gewond. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en ook op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het wat minder warm dan gisteren. Het is wel opnieuw zonnig en het wordt 22 tot 24 graden bij windkracht 3 tot 4 uit het noorden. Morgen, tweede Pinksterdag, is ook een zonnige dag. Dan is er een hoge drukgebied dat boven ons land ligt en het geeft maar weinig wind. En ook weer hogere temperaturen. Het wordt morgen 26 of 27 graden. En dinsdag kan er nog een graadje bij komen. Maar na dinsdag is er een matige noordenwind en dan komt veel koelere lucht naar ons toe. Vanaf woensdag moeten we doen met 18 tot 20 graden en zijn er ook nog wel zonnige perioden. En tot aan het volgende weekend lijkt het dan ook droog te blijven.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: Afro Bros, John West en Billy Dans met jou. En vlak na het nieuws horen we John West. En zou dit dan liefde zijn? Ja, de eerste Pinksterdag vandaag. De gezellige zondagmiddag gaat gewoon door. Maar ik ga het zo meteen even hebben over de Formule 1. Wordt natuurlijk gehouden op het circuit in Montreal. De hoofdrace is pas onze tijd om 10:00 vanavond. Ik heb eens even gekeken in onze muziekdatabase. En deze man komt uit Montreal. En daarom gaan we hem draaien. Gino Vannelli en de Wild Horses.
1: Ja.

Joan Osborne en One of Us. Ja, ik heb een nieuwtje wat de wat oudere mensen misschien onder ons niet willen horen. Het is dit jaar alweer 30 jaar geleden dat het nummer werd uitgebracht. 1996 voor deze Amerikaanse zangeres Joan Osborne. En het werd natuurlijk een enorme hit, One of Us. Goed. Gisteren was er in Montreal tijdens de Grand Prix van Canada natuurlijk een sprintrace. En die werd gewonnen door George Russell. Die in de, wat waren het, 23 ronden volgens mij, kwam hij als eerste over de streep voor Lando Norris in zijn McLaren. Maar het werd geen compleet Brits onder onsje. Want Kimi Antonelli die reed zijn Mercedes naar de derde plaats. En op de vierde plaats dan ook weer een McLaren, namelijk Oscar Piastri. De Ferraris eindigden daarachter Leclerc en Hamilton. En Max Verstappen die werd zevende op de achtste plaats. De Racing Bull van Arvid Lindblad. Overigens, en dat is natuurlijk best bijzonder volgens mij. Vanavond dus, ik zei het net al, de gewone race. Die begint vanavond om 10:00. En ik heb zo eventjes niet bij de hand wie dan op pole start vanavond. Dat moet je zelf maar even opzoeken. En anders zie je het vanavond vanzelf. In ieder geval gaat Kimi Antonelli nog steeds aan de leiding in het algemeen klassement na de sprintrace. Hij staat nog steeds 18 punten voor op zijn teamgenoot George Russell. En Charles Leclerc die staat derde. En ook in het algemeen klassement vinden we Max Verstappen pas terug op de zevende plaats. Hij heeft nog maar 28 punten vergaard dit weekend. En daar zal hij ook niet zo blij mee zijn, denk ik. Goed, we gaan nog eventjes flauw terugblikken op Montreal. Want hier is Miss Montreal en Love You Now.

of Bass en Wheel of Fortune in de voor Sanne Hans, oftewel Miss Montreal en I Love You Now. Ja, we gaan naar het nieuws toe zometeen van 3 uur. En daarna zijn we natuurlijk terug met het 2e uur van de gezellige zondagmiddag. Maar eerst nog Sam Cooke en Wonderful World.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden de begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: RTV Go en RTV Westerwolde.
5: De gezellige zondagmiddag.
6: Michiel van der Spek.
7: Nieuws en gezellige muziek.
8: Tot 5:00 is...

0: Rob ten IJs en Zondag.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. En de uuropeners die zijn wel toepasselijk vandaag. Het vorige uur hadden we Boney M. It's a holy holiday. Nou, dat klopt. Het is vandaag eerste Pinksterdag. En nu dus Rob ten IJs met Zondag. En dat is het ook vandaag. Nou, wat gaan we allemaal doen in dit uur van de gezellige zondagmiddag? Zometeen om 14:15 hebben we nog een keer de activiteitenkalender. Want ja, anders hebben we altijd het zaterdagvoetbal. Maar goed, er zijn gisteren geen wedstrijden gespeeld door zaterdagamateurs in onze regio. Dus ik denk, we hebben tijd over. Weet je wat, dan gaan we eventjes in de agenda kijken voor morgen. Want dan is er ook van alles te doen in de regio. Verder hebben we om 15:30 natuurlijk het regionale nieuws. Nogmaals gevolgd door het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. En ook leuke muziek. Straks onder andere Albert West. Matthijs Koning staat in de playlist. Kiki D en ook Taylor Swift komt voorbij. Ja, dus ik zou zeggen, blijf luisteren. En we gaan verder met Stella Lefty en Boston.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Genie Come Lately. Ja, een echte evergreen die je ook morgen zomaar terug zou kunnen horen op Groningen 1. Morgen vroeg, vanaf volgens mij 9 uur of 10 uur, hoor je de Evergreen Top 150 op Groningen 1. En dat is ieder jaar weer een tractatie, zou ik zeggen, met de tweede Pinksterdag, dat die al die leuke evergreens voorbij komen. En deze is ook een tip voor de Evergreen Top 150. Wat betreft Kyu Sakamoto en Sukiya.

0: Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. En In the Dark. En niet in het donker, het wordt gewoon laat donker vanavond en ook morgenavond. Maar goed, we gaan even kijken wat er morgen allemaal te doen is in de regio. Nou, morgen een aantal dingen die ook vandaag al zijn. Zoals het Amazing Grace Festival in Onstwedde. Kijk voor meer info op gospelfestivalonstwedde.nl. Als je het niet gehoord hebt, zo straks om 14:15. Ook de open dag bij Beeldentuin Olruiven is morgen. Net zo goed als vandaag. En ook morgen is er het Feest van de Geest. Kijk voor meer informatie op feestvandegeest.nl. Verder is er morgen om 14:30 een wildpluk-excursie in Vlachtwedde. Die wordt begeleid door een biologe, tevens landschapgids van Westerwolde. Het vindt allemaal plaats van 14:30 tot 4:00. En als je je opgeeft via 0599-312-884 of via e.g.degroot@gmail.com... dan wordt het verzamelpunt aan je bekendgemaakt. Er zijn wel kosten aan verbonden als je hieraan mee wil doen. Verder kun je morgen niet zoveel doen, want ik zie ook dat we het alweer voorbij zijn. Oh ja, morgen kun je naar de Teddyberen Express. Ja, dat moet ik natuurlijk niet vergeten, want de museumspoorlijn Star die rijdt morgen weer. En op tweede Pinksterdag kun je met een teddybeer, als je die meeneemt, kun je gratis met de trein van de Star mee. En ook is er een teddyberendokter die meerijdt in de trein. Voor meer informatie kun je kijken op www.stadskanaalrail.nl. En de andere agendatips kun je natuurlijk nalezen op westerwoldeactueel.nl.
1: Hallo, hallo.

twee keer een Nederlands product achter elkaar in de gezellige zondagmiddag. We hadden Kensington, Nederlandse rockband uit Utrecht met Home Again. En daarvoor uit Oosterhout in Brabant komt Matthijs Koning. Hallo, hallo, horen we in de gezellige zondagmiddag dus. Goed, zometeen het regionieuws en het weerbericht van 3:30. Maar eerst de Britse band Barclay James Harvest. En deze hit uit 1975, Life is for Living.

0: Dit is het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Vrijdag zijn in een schuur in Winschoten tientallen overleden dieren gevonden. Agenten deden samen met de NVWA een inval in een schuur na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Onder de dode dieren waren schapen, lammeren en een kalf. Ook waren er nog 160 levende dieren in de schuur die onder zeer slechte omstandigheden werden gehouden. Ze hadden niet voldoende te eten en te drinken en kregen nauwelijks daglicht. Daarnaast liepen ze tussen de kadavers van de dode dieren. Ze zijn elders opgevangen en door een dierenarts onderzocht. Een 21-jarige man uit de gemeente Eems-Delta wordt verdacht van de dierenmishandeling. Zal op een later moment worden verhoord. Door de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende dagen extra opvangplekken ingericht in de stad Groningen. Een congreslocatie bij Hanze Plaza in de stad wordt tijdelijk ingericht voor asielzoekers die geen plek meer hebben in het reguliere opvangcentrum. Het aanbod van de stad Groningen volgt op een dringend verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De noodopvang is specifiek ingericht om de piek tijdens het Pinksterweekend op te vangen. Ook in Stadskanaal zijn dit weekend weer noodbennen geplaatst. De gemeente heeft harde garanties geëist dat het nu echt de laatste keer is dat extra opvang wordt geboden. Gisteren is in Oude Pekela een nieuwe woonwijk aan de Hooiweg officieel geopend. De wijk, die ruimte biedt aan zowel Pekelders als statushouders, moet uitgroeien tot een prettige en leefbare woonomgeving waar mensen elkaar ontmoeten en samen bouwen aan de toekomst. In een toespraak sprak burgemeester Jaap Kuin over verbinding, saamhorigheid en samenleven. We horen zoveel negatief nieuws over Ter Apel en de vreselijke verwensingen die daarbij soms worden uitgesproken. In Pekela laten we zien dat het ook op een positieve manier benaderd kan worden, aldus Kuin. Volgens hem laat Pekela hiermee zien dat integratie en samenleven ook op een positieve manier vorm kunnen krijgen. Na de toespraken werd de officiële openingshandeling verricht door wethouder Ellen van Klaveren samen met commissaris van de Koning René Paas. Onder toeziend oog van de aanwezigen onthulden zij de nieuwe naam van de woonwijk, Hooiwijk. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en ook op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het wat minder warm dan gisteren. Het is wel opnieuw zonnig en het wordt 22 tot 24 graden. Bij windkracht 3 tot 4 uit het noorden. Morgen, tweede Pinksterdag, is ook een zonnige dag. Dan is er een hoge drukgebied dat boven ons land ligt en het geeft maar weinig wind. En ook weer hogere temperaturen. Het wordt morgen 26 of 27 graden. En dinsdag kan er nog een graadje bij komen. Maar na dinsdag is er een matige noordenwind en dan komt veel koelere lucht naar ons toe. Vanaf woensdag moeten we doen met 18 tot 20 graden en zijn er ook nog wel zonnige perioden. En tot aan het volgende weekend lijkt het dan ook droog te blijven.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

onze muziekcomputer hier bij de gezellige zondagmiddag. Die gaat vaak op zoek naar plaatjes die al een poos niet gedraaid zijn. En voor één keer ben ik daar heel blij mee. Want het was leuk om deze weer eens terug te horen van André Hazes uit 1994. Leef je uit, horen we in de gezellige zondagmiddag. En nu gaan we terug naar de jaren 70 met deze van Kiki Dee. I've got the music in me.

Ja, drie heel verschillende nummers in de gezellige zondagmiddag. Waar de Kiki D, I've Got The Music In Me. En daarvoor, of daarna de Italiaan Ricci e Poveri en Mamma Mia. En daarna weer Snelle en Laat Het Licht Aan. Ja, een beetje treurige muziek. Maar goed, ja, in Volendam zijn ze misschien ook wel in zo'n stemming. Want FC Volendam is gisteravond gedegradeerd naar de keukenkampioendivisie. Nadat ze vorig jaar promoveerden. En Willem II, die degradeerde vorig jaar, en die keert nu na één jaar weer terug in de Eredivisie. Dat heeft allemaal te maken met de nacompetitie om een plek in de Eredivisie. Volendam eindigde afgelopen jaar op de 16e plaats. En moest dus nacompetitie spelen tegen Willem II. Wat de nacompetitie, ja, die hadden de finale gehaald. En afgelopen week werd er in Tilburg gevoetbald. Toen werd het 1-2. En leek het allemaal in kannen en kruiken voor Volendam. Maar goed, vandaag werd het ook thuis in het Krasstadion 1-2. En gisteravond was dat, werd het in Volendam ook 1-2. Waarna de strafschoppen genomen moest worden. En Willem II, ja, die deed dat beter dan Volendam. En ik weet niet of Jan Smit nog steeds voorzitter is bij FC Volendam. Ja, hij komt vandaag niet voor in de playlist. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want hij baalt natuurlijk ontzettend ongetwijfeld van de degradatie van zijn clubje Volendam. Wat dus komend jaar in de keukenkampioendivisie speelt. En Willem II keert na één jaar dus weer terug in de Eredivisie. En in Emmen, daar zijn ze ook wel eens gedegradeerd. En dan zeggen ze van ja, as we gewonnen hadden. Maar as is verbrande turf. En George Michael en Mary J. Blige, die zingen daarover.

Sarah and Hurt Me. En dat is de laatste plaat voor dit uur van de gezellige zondagmiddag. Ja, we gaan eventjes naar het NOS-journaal toe van 4 uur. En daarna zijn we zo meteen weer terug met het derde en laatste uur voor vandaag van de gezellige zondagmiddag. Ik zou zeggen, blijf erbij.

0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU, buitenland en Oekraïne in een impasse verkeerd. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV Go en RTV Westerwolde.
4: De gezellige zondagmiddag.
5: Michiel van der Spek.
6: Nieuws en gezellige muziek.
7: Tot 5 uur is dit de gezellige zondagmiddag.
8: Met Michiel van der Spek.

0: Ricky Martin en Maria.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom bij het derde en laatste uur voor vandaag van de gezellige zondagmiddag. We gaan nog eventjes een uurtje door. En wat gaan we doen in dit uur? Nou, zometeen heb ik nog wel wat sportnieuws voor je, denk ik. We gaan het eventjes hebben over de Giro. Want Jonas Vingegaard die is volgens mij heer en meester in de wielrenronde van Italië. En ja, wat hebben we verder? Nou, straks om 16:30 nog een keer het regionale nieuws en het weerbericht. We gaan kijken wat er in het verleden gebeurde op deze 24e mei... en wie er allemaal jarig zijn vandaag. En geen voetbaluitslagen straks om 16:50... Want die zijn er niet. Ja, de meeste wedstrijden die nog gespeeld worden, die worden morgen gespeeld. En er zitten ook nog wel wat interessante duels bij. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we verder met muziek. Justin Bieber en Nicki Minaj. Nicki Minaj en Beauty and a Beat.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Hermit en No Milk Today. En voor Justin Bieber, Nicki Minaj. Volgens mij spreek ik het dan goed uit. En Beauty and a Beat. Ja, we gaan nog eventjes naar de sport. Want Jonas Vingegaard die heeft de 14e etappe in de Giro d'Italia gewonnen gisteren. De Deen reed in de slotklim weg op 4,5 kilometer van de finish. Haalde solo de finish en pakte ook nog de roze trui. Die 9 dagen in het bezit was van Alfonso Eduardo. In de 133 kilometer lange bergetappe viel de beslissing in de slotklim van 15,9 kilometer... met een helling van 7,3% gemiddeld. Een kopgroep met onder andere Wout Poels, Koen Brouwer, Rubio, Ciccone en Mas werd ingerekend. Waarna Vingegaard, de andere klassementsrenners, met een vinnige jump achter zich liet. Ja, een Vingegaard jump noemen we het dan maar, denk ik. En de Deen die heeft dus de 14e etappe gewonnen. En ook in het klassement naar de 14e rit staat hij bovenaan. Tijmen Arendsman is de beste Nederlander. Zie ik hier met een 4e plaats. Maar goed, vandaag is er ongetwijfeld weer een etappe. Ik zal het even snel opzoeken. De 14e, ja, 157 kilometer hebben ze vandaag gereden. En dat is dan een vlakke rit. En daarna hebben ze volgens mij weer een rustdag. Voordat de laatste week ingaat voor de Giro d'Italia. Goed, we gaan eventjes de regio in. Hier is muziek uit onze eigen provincie. Jan-Henk de Groot, nooit meer missen.

Ja, Taylor Swift, Elizabeth Taylor in de voor van haar tweede studioalbum Select uit 1982, Kim Wilde in Cambodia. Het is bijna 16:30, dat betekent dat we zometeen weer naar het nieuws en het weer toe gaan. En tot die tijd Level 42, Lessons in Love.

0: Dit is het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Vrijdag zijn in een schuur in Winschoten tientallen overleden dieren gevonden. Agenten deden samen met de NVWA een inval in een schuur na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Onder de dode dieren waren schapen, lammeren en een kalf. Ook waren er nog 160 levende dieren in de schuur die onder zeer slechte omstandigheden werden gehouden. Ze hadden niet voldoende te eten en te drinken en kregen nauwelijks daglicht. Daarnaast liepen ze tussen de kadavers van de dode dieren. Ze zijn elders opgevangen en door een dierenarts onderzocht. Een 21-jarige man uit de gemeente Eems-Delta wordt verdacht van de dierenmishandeling. Hij zal op een later moment worden verhoord. Door de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende dagen extra opvangplekken ingericht in de stad Groningen. Een congreslocatie bij Hanze Plaza in de stad wordt tijdelijk ingericht voor asielzoekers die geen plek meer hebben in het reguliere opvangcentrum. Het aanbod van de stad Groningen volgt op een dringend verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De noodopvang is specifiek ingericht om de piek tijdens het Pinksterweekend op te vangen. Ook in Stadskanaal zijn dit weekend weer noodbennen geplaatst. De gemeente heeft harde garanties geëist dat het nu echt de laatste keer is dat extra opvang wordt geboden. Gisteren is in Oude Pekela een nieuwe woonwijk aan de Hooiweg officieel geopend. De wijk, die ruimte biedt aan zowel Pekelders als statushouders, moet uitgroeien tot een prettige en leefbare woonomgeving waar mensen elkaar ontmoeten en samen bouwen aan de toekomst. In een toespraak sprak burgemeester Jaap Kuin over verbinding, saamhorigheid en samenleven. We horen zoveel negatief nieuws over Ter Apel en de vreselijke verwensingen die daarbij soms worden uitgesproken. In Pekela laten we zien dat het ook op een positieve manier benaderd kan worden, aldus Kuin. Volgens hem laat Pekela hiermee zien dat integratie en samenleven ook op een positieve manier vorm kunnen krijgen. Na de toespraken werd de officiële openingshandeling verricht door wethouder Ellen van Klaveren samen met commissaris van de Koning René Paas. Onder toeziend oog van de aanwezigen onthulden zij de nieuwe naam van de woonwijk, Hooiwijk. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en ook op Groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het wat minder warm dan gisteren. Het is wel opnieuw zonnig en het wordt 22 tot 24 graden. Bij windkracht 3 tot 4 uit het noorden. Morgen, tweede Pinksterdag, is ook een zonnige dag. Dan is er een hoge drukgebied dat boven ons land ligt en het geeft maar weinig wind. En ook weer hogere temperaturen. Het wordt morgen 26 of 27 graden. En dinsdag kan er nog een graadje bij komen. Maar na dinsdag is er een matige noordenwind en dan komt veel koelere lucht naar ons toe. Vanaf woensdag moeten we doen met 18 tot 20 graden en zijn er ook nog wel zonnige perioden. En tot aan het volgende weekend lijkt het dan ook droog te blijven.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

De Easy Beats, Monday I Have Friday on My Mind. En daarvoor Sylvia Swartz heet ze volgens mij. En ze kwam uit Valtremont. En Droom van Werkelijkheid. Ja, we gaan eventjes kijken wat er in het verleden allemaal gebeurde. Op deze 24e mei. Ja, vandaag in 1844 werd het eerste telegram ooit verzonden door Samuel Morse van Baltimore naar Washington, D.C. De inhoud was: What hath God wrought? 1892, toen was de eerste octrooiaanvraag van Thomas Edison op de elektrische spoorweg. En in 1958, toen richtte Martin Schreuder een Nederlandse luchtvaartmaatschappij op. Eerst Martins Air Charter geheten en later werd het omgedoopt tot Martin Air. Ja, voor mij een bekende naam, voor de wat jongere mensen misschien niet. Tegenwoordig doen ze alleen nog vrachtvluchten. De passagiersvluchten zijn namelijk overgenomen door de huidige moedermaatschappij KLM. In 1960, op deze dag, verrichtte de PTT in Nederland de miljoenste telefoonaansluiting. En in 1993 introduceerde Microsoft Windows NT. In 1995 won Ajax de Champions League. In de finale in Wenen was de Nederlandse voetbalclub met 1-0 te sterk voor AC Milan uit Italië. In 2002, toen tekenden George W. Bush, toen president van Amerika, en de Russische president Vladimir Poetin een ontwapeningsakkoord. In 2007 biechtte Erik Zabel vlak voor de Tour de France van 1996. In 2007 biechtte Erik Zabel dus op dat hij vlak voor de Tour de France van 1996 EPO had gebruikt. En luchtvaartmaatschappij KLM, ik noemde hem net al eventjes, die vlogen in 2011 op deze dag tot 11 uur 's ochtends niet vanaf Amsterdam naar Noord-Engeland en Schotland in verband met een aswolk boven IJsland. Ja, die kwam van een IJslandse vulkaan met een enorme ingewikkelde naam. En in 2023 was er een publicatie in het tijdschrift Nature. En daarin maakte een team van Zwitserse en Franse neurowetenschappers bekend dat voor het eerst het gelukt was om een persoon met een gedeeltelijke dwarslesie weer te laten lopen. Door het contact tussen de hersenen en het ruggenmerg te herstellen door middel van een geïmplanteerde draadloze digitale verbinding. Nou, daar kan ik verder niks mee. Ik ben nog geen dokter, ja. Mooi dat iemand weer kan lopen dan op deze manier. Maar volgens mij heb ik daarna niet veel meer ervan gehoord. Maar in ieder geval, we gaan door met de verjaardagskalender. Het is vandaag de verjaardag van Derk Bolt, Nederlands televisiepresentator. Bekend van het programma Spoorloos. Joost Buitenweg is jarig, Nederlands acteur. Hij speelde onder andere Rien Hogendoorn, vroeger in GTST. Ja, in de tijd dat ik nog keek, zullen we maar zeggen. En ook de Deense wielrenner Bo Hamburger is vandaag jarig. En het is de verjaardag van Amerikaanse actrice Priscilla Presley. Ja, inderdaad, de echtgenote van Elvis Presley. En zij wordt vandaag al 81. En 82 wordt deze dame, de Amerikaanse zangeres Patti LaBelle. Hier is ze met Release.

0: Aretha Franklin met Who's Zooming Who? En daarvoor Patti LaBelle, die vandaag 82 werd, met Release. Ja, ik heb nog één voetbaluitslag van gisteren in de eerste klasse H. Toen speelde WVV de uitwedstrijd tegen de Heerenveense Boys. En die wonnen de Winschoters met 0-3. Daardoor eindigden ze het seizoen op de 10e plaats in de eerste klasse H. En dus de veilige 10e plaats met 29 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. En ik zei het zo straks al, de meeste wedstrijden die nog worden gespeeld dit weekend, die worden morgen gespeeld. In de derde klasse O gaat FC Trapel 96 dan op bezoek in Nieuw-Weerdingen bij Titan voor de streekderby. Titan tegen FC Trapel 96 morgen om 14:00. Goed, wij gaan verder met muziek. Chris Bauer en Lala Londen.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet.

0: Ja, hij zat afgelopen jaar bij de slimste mens, weet ik nog wel. En dat deed hij het best goed. Chris Bauer, ja, de zoon van Frans Bauer. La La Londen. En tot zover de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Zo dadelijk op deze zender de kantinekaravaan met Gert-Jan Bos. En vanavond is er dus een aangepaste programmering in verband met eerste Pinksterdag. De bingo die wordt morgenavond gehouden. Dan is ook gezelligheid op verzoek. En dus de bingo morgenavond om 8 uur. En morgen overdag kun je luisteren naar de Evergreens hier op Groningen 1. De laatste plaat die ik voor je ga draaien is Maria Magdalena van Harry.
1: Diep op het strand.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde.
1: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkte agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: Boudewijn de Groot met Land Vaart als een Mal. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Karavaan. We zijn weer aanwezig, Randy.
1: Daar zijn we weer. Nou, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is weer 5 uur geweest en we zijn weer op de radio.
1: Ja, met een heerlijk weertje erbij.
0: Absoluut, het is heerlijk weer.
1: Oh, ja. Ja, het is toch weer genieten.
0: Lekker korte broeken weer.
1: Ja. Nou, dat mag ook wel na de afgelopen 2 weken.
0: Ja, het was echt wel...
1: Ja, we mogen natuurlijk niet klagen, want het is in april heel droog geweest. Maar als je dan weer zo terugvalt naar regen en kou, dan voelt dit weer gewoon als een tractatie.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Leuk, gezellig.
1: Dat dacht ik. Heb je er zin in?
0: Ik heb er heel veel zin in. En jij?
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we zo dadelijk verder met muziek. Maar voordat we verder gaan, nog even wat uitleg. Wat gaan we vanavond allemaal doen? Je zit me heel raar aan te kijken.
1: Ik zit je aan te kijken. Ik denk uitleg. Waarover? Wat gaan we doen?
0: Nou, misschien zeg ik het verkeerd. Misschien moet ik even zeggen wat we vanavond in de show hebben.
1: Ja, nou, je kondigt het aan alsof we echt iets heel bijzonders gingen doen.
0: Ja, het was net of we een bingo-spel gingen doen.
1: Ja, en nou is het ook heel bijzonder. We draaien hele leuke muziek, maar...
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, dat wordt hem dus niet. Goed, wel hebben wij de bingo verkopers vanavond. Rond 5:30. En die mag jij weer doen vanavond. En ja, voor de rest natuurlijk heel veel leuke en gezellige muziek. We en gaan... ja, zeg maar.
1: Jij gaat nog vertellen hoe laat de bingo is. Oh, nou begon jij heel bang te kijken.
0: Ja, nou, ik dacht, wat moet ik gaan doen? Hoe laat de bingo is? Ja, ja, om 8 uur.
1: Heel goed.
0: Vanavond weer om 8 uur. Daarvoor natuurlijk nog gezelligheid en verzoek. Maar wij zijn eerst aan de beurt. Nou, leuk dat je luistert. We gaan snel verder met muziek van de Proclaimers. En wel de plaat I'm Gonna Be. En volgens mij heb je wat informatie, want ik zie jou kijken.
1: Ja, uit 1988 komt dit nummer. Maar ik dacht dat hij later kwam. Toen zei hij, nee, hij is al wat ouder.
0: Ja.
1: Maar hij is pas echt wereldberoemd geworden dankzij de film Benny and June met Johnny Depp in 1993.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Die film?
0: Nee.
1: Ik eigenlijk ook niet. Maar van dit nummer zeker wel. Ik denk dat iedereen hem wel kent.
0: Ja, dat denk ik ook wel. De Proclaimers dus uit Schotland met I'm Gonna Be. When I

0: Marcel Schaffi was dat, met Sammy en daarvoor nog Dolly Parton en Jolene. Ja, en de volgende plaat, daar heb je een leuke feitje over.
1: Ja, Golden Earring, gaan we mee verder. En dit was eigenlijk hun grote internationale doorbraak.
0: En met welke plaat zijn ze doorgebroken?
1: Dan hebben we het over Back Home.
0: Back Home. Ja. Ik dacht trouwens dat Way the Love een van hun doorbraken was.
1: Nou, het was wel hun grootste internationale hit natuurlijk. Volgens mij kent bijna de hele wereld dat nummer. Maar dit was eigenlijk waarmee ze internationaal doorbraken.
0: Oké, nou, leuk om te weten.
1: Ja, uit 1970 alweer. En Raider Love kwam uit 1973, dus net iets later.
0: Ah, oké.
1: Ten tijde van dit nummer, Back Home, heten ze nog Golden Earring.
0: Oh, dus niet de Golden Earring?
1: Nee, dat is er pas later voorgezet.
0: Oké, om het wat...
1: Ja, wat internationaler wat te maken. Het bekte wat lekkerder.
0: Wat meer volume.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, daar gaan we om draaien. Golden Earring dus. En wel de plaat Back Home.

is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

0: dat kan gewoon vloeiend uit je mond.
1: Ja, ik ben zelf verbaasd. Zeker met suspicious minds. Meestal gaat dat helemaal mis.
0: Ik ga het niet eens meer proberen.
1: Nee, heel verstandig. Komt denk ik door jouw schorre keel. Want je hebt waarschijnlijk net heel hard meelopen zingen met Rood van Marco Borsato.
0: Ja, nou, absoluut.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja. Hey, we zijn aangekomen bij de bingoverkooppunten.
1: Oh, mijn favoriet onderdeel.
0: Jouw favoriet onderdeel.
1: Helemaal goed. Nou, voor de enige echte radio bingo natuurlijk van Radio Westerwolde.
0: Ja.
1: Je kan deze week de bingo kaartjes kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Cap in Stadskanaal tot 20:00. De Tango Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 19:45. Shell De IJzeren Klap in Messelkanaal tot 19:45. Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Volvi Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 20:00. Jumbo Winschoten tot 20:00. En natuurlijk Studio Radio Westerwolde in Vlachtwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal perfect.
1: Dat dacht ik.
0: Ja. Ik wil bijna een applaus geven, maar...
1: Nou, doe maar niet.
0: Nee, en dan word je helemaal verlegen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. En dan ga je naast je schoenen lopen.
1: Ja, nou, vooral dat. Ja, stel dat. Je voor. We zijn wel Groningen, hè? Ja. Gewoon, doe maar normaal, doe je al gek genoeg.
0: Zo is dat. Hé, de volgende plaat.
1: Ja, 1982, Het Goede Doel met België.

als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Jeroen van der Boom en mag ik dan bij jou? En daarvoor nog de Frank Boeiengroep met het Kronenburgpark. Ja, en origineel is de nummer Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij uit 2011.
2: Ja, bingo.
1: Bingo.
2: Goed, ja.
1: Nou, ik kan hem afvinken, hoor.
2: Ja, ik kan hem afvinken. Jammer voor jou dat we nu geen hitsers spelen.
1: Nee. Dat is trouwens wel een leuk spel.
2: Dat is een heel leuk spel. En dat je nu een kruisje op je bingo-kaartje kunnen zetten.
1: Ja, absoluut.
2: Helaas.
1: Helaas. Ja, we gaan snel verder met andere muziek.
2: Ja.
1: Wat dacht je van Herman Brood?
2: Die heb ik al heel lang niet gehoord. Maar leuk nummer.
1: En dat wordt deze plaat, Saturday Night.

0: en De Bom. En daarvoor natuurlijk nog Herman Brood en Saturday Night. Het zit alweer op voor vandaag, Randy.
1: Het zit er alweer op. Het vliegt voorbij.
0: Het vliegt voorbij. Het is heel snel gegaan.
1: Ja. Ja, en dat geeft niet, want time flies when you're having fun.
0: En zo is dat.
1: Precies.
0: Maar waar kun je nog meer plezier in hebben? En activiteiten. Heb jij nog een leuke activiteit voor volgende week?
1: Nou, het was natuurlijk weer heerlijk weer dit weekend.
0: Ja.
1: En veel mensen gaan dan in hun tuin bezig.
0: Mm-hmm.
1: En ijsheilige is voorbij, dat is geweest. Dus de kans op nachtvorst is eigenlijk weg.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat we heel veel plantjes de tuin in mogen. Nou, wij zijn natuurlijk ook wel in de tuin bezig geweest. Dus ik dacht, laten we eens een activiteit doen daarop gericht. Volgend weekend, 30 mei, is er in Alteveer een plantjesruilmarkt vanaf 1 uur. Entree is gratis. Dus heb je nog plantjes nodig voor in je tuin? Of heb je plantjes over en wil je ze kwijt? Ik zou zeggen, ga naar Alteveer.
0: Nou, hartstikke leuk. En dat is van 1 tot 4, toch?
1: Ja, klopt. Van 1 tot 4.
0: En heb je nog een locatie waar de mensen heen kunnen?
1: De Drijscheer.
0: De Drijscheer?
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje moeilijk uit te spreken voor jou.
1: Voor een Nederlander is het best lastig, ja. Volgens mij kan de Groninger het beter doen.
0: Ja, de Drijscheer dus, in Alteveer.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Plantjesmarkt, plantjesruilmarkt tussen haakjes. Gewoon een plantjesmarkt, dus ook ruilen.
1: Ja. Ja, en als mensen denken, goh, waar haalt ze deze activiteit steeds vandaan? Westerwoldeactueel.nl staat een hele mooie activiteitenagenda. Nou, en daar gaan we af en toe gewoon iets leuks uitpakken nu, denk ik.
0: Nou, dat vind ik een goed idee.
1: Dat dacht ik.
0: En de mensen kunnen zelf ook even kijken op westerwoldeactueel.nl. En dan onder de activiteitenagenda.
1: Precies.
0: En wij gaan afsluiten.
1: Ja, met een nummer waarvan de titel en de artiest mij helemaal niks zegt. Maar zodra je de eerste tonen hoort, weet je waar het over gaat.
0: Dat zeker. Zo dadelijk hier op Radio Westerwolde. Gezelligheid op verzoek. Daar kun je nog jouw favoriete plaat aanvragen. En natuurlijk de Radio Bingo niet te vergeten. Volgende week zijn we terug. Zelfde tijd, zelfde zender. En we sluiten af met Chelsea Dekker. Tot de volgende week.
1: Tot volgende week.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

U hoorde opwekking 909, Hoe trouw u bent. Het is eerste Pinksterdag en dat betekent dat de programmering van de maandagavond naar deze avond is verplaatst. Vanaf 6 uur is er een speciale aflevering van Dabbaar, waarin we non-stop een selectie van de laatste en allernieuwste opwekkingsliederen voor jullie zullen gaan draaien. Tussen 7 en 8 kun je luisteren naar een aflevering van Dabbaar, het gospelprogramma op Radio Westerwolde. Na 8 uur is er een aflevering van Muziek voor het Hart. Dat betekent dus ook dat er vanavond geen bingo is, dat is verplaatst naar morgenavond.

0: nieuws van 7 uur.
1: Altijd actueel met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Het is nu 7 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

Je hoorde Julian Goedhart met Maaike Schiebaan. Prachtig nummer, Offer van aanbidding. Je luistert naar het gospelprogramma Dabar, eigen tijdse muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde. En elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTW Go. En daar dan ook nog een herhaling op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smits. Het volgende lied is van Steph McLeod samen met Sky Peterson, Gracious Lord.

Dit waren Emerson Day en Zach Williams samen met Get Behind. En het volgende is van Melody Malone, Holy and Pleasing. Een prachtig nummer. Het is opgenomen op de Passion Live in 2026.

Wat moet je daar nog van zeggen? Een zangeres van naam die een traditional zingt. Cissy Winans was dat met What a Friend We Have in Jesus. Brendan Lake en Lainey Wilson gaan vertellen over de Jezus die zij kennen. The Jesus I Know.

We luisterden naar Claire Smith en Gateway Worship met Jesus Be The Name. En nu gaan we luisteren naar muziek van eigen bodem, Christian Verwoerd en Shane van Duinkerk. You Deserve The Glory.

luisteren naar Abby Kamboa. Ze komt uit Amerika. Ze is aanbiddingleider, zanger en songwriter. En zij zong voor ons There Go That Man. Daar gaat die man. En de volgende is van Torren Wells, Breathe On It.

Ook zij mag natuurlijk niet ontbreken in de mooie lijst. Lauren Daigle en You Lead Me. En we sluiten af met Carrie Jo Carnes, Hannah McClure, Battle Music, Even Though I Walk. En graag tot de volgende keer bij weer een aflevering van Dabbar.

Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 8 uur.
1: Altijd actueel met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Het is nu 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bellingwolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

Goedenavond, luisteraars van Radio Westerwolde en RTV Go. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Vanavond op een bijzondere avond, de zondagavond, eerste Pinksterdag. We willen graag luisteren naar 2 uur met liederen al dan niet op verzoek, teksten of een gedicht. Ter bemoediging en als lofprijzing van God, want Hij is de God die liefde en trouw bewijst. De presentatie is vanavond in handen van Harma Walkenstempener en de techniek wordt verzorgd door Gert Wups. En we hopen met u op een mooie avond. Ja, de boodschap van Pinksteren wordt door veel mensen niet meer begrepen. Met Pinksteren vieren wij en de kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. 7 weken, 50 dagen na Pasen. De naam Pinksteren komt van het Griekse Pentecoste, dat 50ste betekent. En wat en of wie is de Heilige Geest? God is geest. Herman Boon zingt hierover.

Een mooi rustig begin van de avond. We luisteren nu naar een lied uit Opwekking, Opwekking 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur.

Weerplaat 59, vers 3, is wolken boven onze hoofden. Ontsteek wat gij beloofde. Het vuur dat ons geleidt. Zet ons in lichte laaien. Laat hem ons hart doorwaaien. Die troost en voor ons pleit. En het lied waar we nu gaan luisteren is weer een andere uit Weerklank. Ja, ik ben in situatie nog geen meer bundels. Maar Weerklank 192. En dat is het lied Geest van Hierboven.

De volgende week is Muziek voor het Hart weer gewoon op de maandagavond, Deo Valente 1 juni. Dan zit ik er weer en u kunt u mij bellen voor verzoekjes. Dus Harma Walkens. Telefoon 06-30-63-1466. Dus Harma Walkens volgende week. Telefoon 06-30-63-1466. Of mailen harmatempener@live.nl. De kerkdienst die u na dit programma nog kunt beluisteren is van vanmorgen, eerste Pinksterdag, en die is vanuit de protestantse gemeente van Vlagtwedde. Voorganger dominee Meijer. Schriftlezing Handelingen 2.

de uitzending nu op zondagavond is. En normaal is de bingo op zondagavond. Maar het is technisch een beetje te moeilijk om er allemaal aan te passen. Dus voor deze keer kunt u terugluisteren op Radio Bingo. En dan alle andere keren kunt u klikken op Muziek voor het Hart. Nou, tot zover de afkondigingen eerst even. En dan gaan we beginnen met de verzoekjes. 18 mei was mevrouw T. Meijer Beukens jarig in Sellingen. Mevrouw Meijer, u wordt gefeliciteerd door de PKN-gemeente van Sellingen met uw 82e verjaardag. Voor u het lied Samen in de naam van Jezus. Ik vind deze uitvoering heel mooi, gezongen door christelijk mannenkoor Asaf Dedemswaard. En Asaf is een Hebreeuwse jongensnaam en het betekent bewaarder.

18 mei was de verjaardag ook van mevrouw Zet van der Laan Naaier in Vlagtwedde. U mocht ook felicitatie krijgen van de PKN-gemeente van Vlagtwedde deze keer. Met uw 79e verjaardag gefeliciteerd nog. Het lied wat ik gekozen heb heet Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Het is oorspronkelijk een gedicht van Annie Uyskes Koger en op muziek gezet. En het staat sinds 2004 in een nieuwere bundel van Johannes de Heer, nummer 981. Het wordt gezongen door het Christelijk Groot Gemengd Koor onder leiding van Johan W. Potts.

De bewoners van de Brinkstee in Onstwedde feliciteren hun medebewoner mevrouw Willy Wups met de verjaardag van 19 mei. Voor u het lied Vader, ik aanbid u. En dat is een lied van de drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Want je hoort ook Jezus, ik aanbid u. Het is Johannes de Heer, lied 85. En u hoort koor en samenzang.

Nou, de oplettende luisteraar heeft hier vast en zeker de Gideon-groep van gehoord. En dan wist hij het niet, want kreeg het doorgestuurd. Maar ja, mooi. 19 mei, ook de verjaardag van mevrouw G. van Oosterum van Kampen in Scheemda. U wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela met uw 83ste verjaardag. Voor u het bekende lied Ik wil zingen van mijn heiland. Ja, hij staat er eigenlijk bijna iedere week in. En ik vind het ook gewoon een prachtig lied en mooie muziek. Dus daar gaan we nu naar luisteren.

En op 20 mei mocht u, meneer J. Koppen in Meeden, uw verjaardag vieren. De felicitatie komt van de christelijk gereformeerde gemeente van Nieuwe Pekela. Voor u het lied Het Nieuw Jeruzalem, gezongen door christelijk mannenkoor Stadskanaal.

En op 20 mei was de verjaardag van de heer H. Zijlstra in de Blankenborg in Blijham. U mocht 87 jaar worden en u wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Vlagtwedde. God zegen gewenst in een nieuw levensjaar. Wat de toekomst zal brengen, weten we niet. Maar wie vertrouwt op de Heere, zal hij geleiden. Lied 880 is het in Johannes de Heerbundel. Wat de toekomst brengen mogen.

voor alle jarigen van de afgelopen week niet met name genoemd. En degene die vandaag jarig zijn, maar dat komt dus volgende week maandag weer. Dan volgt nu het lied Tel uw zegeningen. Johannes de Heer 256 en de coupletten 1, 2 en 4 worden gezongen. Samenzang vanuit de Grote Kerk in Maassluis.

woorden van Gods liefde voor iedereen die het moeilijk heeft, zich eenzaam voelt, ook op zo'n dag als vandaag. Wees niet bang, geloof alleen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik kom je ongeloof te hulp wanneer je geloof tekortschiet. Ik geef je mijn geloof en bewerk dat jij ontvangen zult wat ik aan jou beloof. Woorden uit Markus 9, vers 23 en 24. Troostende woorden in het lied Vrees niet, geloof alleen. Gezongen door christelijk mannenkoor Asaf Dedemsvaart.

Truus van der Roest schreef in haar bundel Veilig in Gods Hand het gedicht Gods Geest. Het zijn 5 coupletten en na ieder couplet volgt een lied. En dat is gebaseerd op Romeinen 5, vers 5b. Omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door ons de Heilige Geest te geven. Ik geloof in de Heilige Geest die mij zo met de Vader verbindt dat bij alles wat mij overkomt mijn vertrouwen in hem het toch wint. Die ervaring bepaalt het geluk en de zin van mijn aardse bestaan. Want dat God dit gebruikt voor zijn doel toont die geest mij uitdrukkelijk aan. We luisteren naar het lied Leid vriendelijk licht en het wordt ook weer gezongen door Christelijk Mannenkoor Asaf.

Ik geloof in de Heilige Geest die mijn menselijk temperament zo beïnvloedt dat dit mij bewaart voor een geestelijk faillissement. Stap voor stap geeft hij me te verstaan dat Gods beeld zich pas in mij herstelt als ik toelaat dat hij in mij werkt en mij dagelijks als gids vergezelt. We luisteren naar Sela, naar het lied Het Woord van God.

Ik geloof in de Heilige Geest, die constant mijn gedachtegang richt op het ja-woord dat God van mij vraagt, als een zaak van het hoogste gewicht. Uit mijzelf ben ik immers geneigd daar vaak nauwelijks acht op te slaan. Maar dan is het de Geest die mij leert voor Gods aanwijzing open te staan. We luisteren naar Stromen van Zegen. Johannes de Heer 57, weer koor Asaf met soliste Lutine Postuma.

Ik geloof in de Heilige Geest, die mij altijd weer roept tot een taak, maar mij ook van de gaven voorziet, waarmee ik iets kan doen voor Gods zaak. Sorry. Want elk werk dat de uitbreiding dient van zijn rijk, dat eens komt hier op aard, blijkt, zolang deze geest het maar stuurt, onherroepelijk het aanpakken waard. We luisteren naar het lied Geef vrede, Heer, geef vrede. Gezang 285 in de coupletten 2 en 3 uit het liedboek voor de kerken. En het is Weerklank 429, ook coupletten 2 en 3. En het was gezongen door Selah.

Ik geloof in de Heilige Geest, die in uren van zorg en verdriet mij vertroost en zelfs tastbaar bewijst dat o God mijn verscheurdheid doorziet. Zo geraakt tot in het diepst van mijn hart wordt zijn liefde een realiteit en beleef ik het werk van die geest als een wonder voor nu en altijd. We luisteren naar het lied Uw Licht, gezongen door Christelijk Urker Visserskoor Crescendo met Piet Baarsen, bariton.

Ik wil een klein stukje lezen uit een dagboek van dominee Arie van der Veer. Dit is de dag. En het is een stukje over Pinksteren natuurlijk. Pinksteren is gaan lijken op Jezus Christus. De ontmoeting met hem gaat nog dieper dan de ontmoeting die Mozes had. Bij Mozes lag er een glans op zijn gezicht toen hij God ontmoette. Wie in Jezus Christus gelooft mag weten dat God in zijn hart woont. Dat blijft niet onzichtbaar. Het komt naar buiten. Steeds meer worden christenen veranderd naar zijn beeld. Ze worden zijn spiegelbeeld. Dan luisteren we naar het lied Mijn Herder, gezongen door Selah.

Ja, daar word je even stil van. Het volgende lied heet Kom in mijn hart. En dat was gezongen door Christelijk Jong Mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk.

Uit het boekje Windveren van Annie Eiskes Koger lees ik het gedicht Kom, Heilige Geest. O Geest van God, die leven om u spreidt, laat hier de kerk niet hopeloos verzanden. Gij, die Gods kerk beveiligt wereldwijd, vergeet uw kerk niet in de lage landen. Doe in de jeugd een nieuwe gloed ontstaan. Wil op het altaar een nieuw vuur ontsteken, voordat de vlam geheel is uitgegaan. O Geest van God, laat toch de vurige tongen weer zichtbaar worden boven Christus' kerk. Dan zullen wij, de ouden en de jongen, weer blij getuigen van Gods heerlijk werk.

In Handelingen 2, vers 1 tot 2 lezen we: toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. We luisteren naar het lied Wij leven van de wind. En er is weerklank 208, de coupletten 1 en 3. En het is een opname van Nederland Zingt.

Nel Benschop schreef in het de gedichtenbundel Een vlinder van God het gedicht, die heet dan Pinksteren. De wereld krijgt een andere kleur. De kleur van zonlicht en van vuur. God opent wijd de hemeldeur en laat zijn duif los in dit uur. De duif des geestes vliegt omlaag. De vrede is in ons bereik. God geeft het antwoord op de vraag. Heer, komt in deze tijd uw rijk? Uw vuur zet onze tong in vlam en iedereen kan ons verstaan. De geest die uit de hemel kwam, is tot ons, mensen, ingegaan. Dan vliegt de duif weer naar omhoog, legt het olijfblad aan Gods voet. Gods stormwind maakt de wateren droog. God redt de wereld van de vloed. En ook in Handelingen 2, vers 3 lees je... Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam de vlam neer. Dan past daar het lied bij, tekenen van vuur en wind. Weerklank 588, coupletten 1, 2 en 5. En er was gezongen door de kinderen van Bijbelclub De Regenboog.

Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag. 2000 jaar en dag en nacht brandt deze vlam, verlicht ons land. Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt. En dan is het refrein, en dat is heel bekend. Laat de vlam weer branden als een helder baken, als heroud van het morgenuur. Laat het lied weer sprankelen, laat de liefde branden als een vuur. De liefde roept, de waarheid spreekt. Dat is de kracht waarmee wij gaan. Om hen die vallen, hen die wankelen, op te vangen in uw naam. Er is opwekking 404 en het wordt gezongen. Dat weet ik eigenlijk niet. Opwekking.

In vuur en vlam zet ons de geest, gegeven op het Pinksterfeest. Ten leven op ons uitgestort, hoor hoe Gods kerk geboren wordt. Wie door dit vuur wordt aangeraakt en uit het ongeloof ontwaakt, beleeft, God lof, een ommekeer, de dag van de verrezen Heer. En is uw vlam haast uitgeblust, gij moedeloze, hier is rust. Al wie in eerbied voor hem knielt, wordt met zijn vuur opnieuw bezield. Zo waait de wind, zo blaast de geest, zo laait het vuur van Pinksterfeest. Wij zijn het lichaam, hij het hoofd, uw naam, Heer Jezus, zij geloofd. De tekst is van A.F. Troost en staat in Weerklank 197. En ongetwijfeld zal het in heel veel kerken zijn gezongen. Tenminste, in Vlagwedde wel. En we luisteren nu naar dit lied. Dus Weerklank 197, 1, 2, 5 en 9.

ik heb het even niet voor mekaar. Ik lees een gedicht, maar even kijken. Ja. Een gedicht uit het boekje Bemoediging van mevrouw N.C. Otgaar. De Heere is mijn licht. Naar Psalm 27 en Johannes 8, vers 12 en Efeze 5, vers 8. Een kind van God wordt nooit terzij geschoven. De Vader heeft er nooit een op doodspoor gezet. Wij hebben hier een taak, totdat we bij hem komen, die ook ons leren wil te dienen door gebed. De Heiland is het licht door God aan ons gegeven. Hij deelt daarvan zo graag aan al de zijnen uit, opdat zij tot zijn eer op aarde kunnen leven, totdat God zelf aan het eind zijn poort voor hen ontsluit. Voor oud en jong, voor ieder is het leven een opdracht om een licht voor anderen te zijn. Hoe donkerder het wordt, hoe meer het licht gezien wordt, al is het in zichzelf nog zo gering en klein. Heer Jezus, laat uw licht dan zo mijn ziel bestralen, dat anderen het zien en komen tot uw licht, zich buigen bij uw kruis en ook uw licht ontvangen. Heer, houd daartoe mijn oog steeds op uzelf gericht. Luisteren we naar het lied, een bekende van Opwekking 214, Ik wandel in het licht met Jezus. En het wordt gezongen door de Gideongroep.

En het volgende lied wordt ook gezongen door de Gideon Groep. En dat is Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat is geschreven naar Matthäus 6, vers 33. Het is weer klank 249 en opwekking 40.

Het volgende lied is geschreven door Huub Oosterhuis en staat in het liedboek voor de kerken 247. De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt en al wat groeit en leeft, zijn adem uitgezaaid. De geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. Wij zijn in hem gedoopt, hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. Wie weet van waar hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. De geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, dat hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood, opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt. Kom, Schepper, Geest, voltooi wat gij begonnen zijt. En dat wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal.

Ja, en nu al die mooie liederen en alles waar Pinksteren voor staat, kunnen we alleen maar danken met het lied Dankt, dank nu alle God. Muziek van Johann Sebastian Bach. En het was gezongen door, in de bewerking van Jan Zwanepoel, door koor Asaf uit Dedemsvaart.

Ja, en dan zijn we weer aan het eind, bijna aan het eind gekomen van het programma. Volgende week is het programma Muziek voor het Hart weer gewoon op de maandagavond. En dat is dan 1 juni. En dan hoop ik er weer te zitten. En u kunt mij nog bellen voor deze week voor verzoekjes. Het liefst voor vrijdag. Dus op telefoonnummer 06 30 63 14 66. Dus Muziek voor het Hart door Harma Walkers. Telefoon 06 30 63 1466. Of mailen harmatempener@live.nl. En na dit programma kunt u nog luisteren naar een kerkdienst die vanmorgen, eerste Pinksterdag, is opgenomen vanuit de protestantse gemeente van Vlagtwedde. Voorganger dominee Meijer. En het thema is Feest van de Wereldvaart van de Heilige Geest. Gert, bedankt voor de techniek. Ik wens u allen een mooie avond verder nog. Een goede tweede Pinksterdag. En luisteren nu naar een mooi instrumentaal nummer, Geest van Hierboven. Het is een kleine sonate. En een goede avond.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Tijd actueel met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Het is nu 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

gemeente ook, goedemorgen. U hier in de kerk en alle met ons verbonden. Ik heb last van een opkomende verkoudheid. Dus wanneer u mij niet kunt verstaan, kom hogerop, zou ik zeggen. Verenigen wij ons nu in een persoonlijk en stil gebed en zingen we na foto met groet lied 672, 1 en 7. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Laten we de Heer ons God aanroepen om zijn ontferming voor de nood in deze wereld en daarna zijn naam de lof toezingen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laten wij bidden. Heer onze God, wij roepen uw naam om alle leven geestloos, futloos, overal waar het vuur gedoofd is, waar de liefde verdween, waar de dood overmachtig toeslaat en heerst, ontferm u, Heer. Wij roepen uw naam om alle mensen, vereenzaamd, onbemind, gescheiden door breuken en kloven, door vooroordeel, zelfhandhaving, onmacht en angst, ontferm u, Heer. Wij roepen uw naam om onze wereld, heel deze schepping die de lofzang niet meer kan zingen. Uw schepping die zucht en in baresnood is, ontferm u, Heer. Amen. Zingen wij lied 725.

Laten we bidden om het licht van de Heilige Geest voordat wij samen de Bijbel openen. Trouwe Vader, wij danken u voor het blijde feest van Pinksteren. Voor allen en voor iedereen. Voor uw Heilige Geest die ons telkens opnieuw bezielt. Die nieuwe adem door ons heen blaast. En ons inspireert om in alle toonaarden uw lof te verkondigen. U stort uw geest uit. Het was eens te horen door het geluid als van een geweldige windvlaag. Het was te zien door de vlammen als vuurvlammen. U zegt ook tegen ons: hou je handen maar op en ontvang mijn geest. Heer, vervul ons allen daarmee. En geef dat wij vol mogen worden van uw liefde en nabijheid. Kom en blaas ook door ons als gemeente, als kerken hier in Westerwolde. Versterk ons geloof. Vernieuw onze gemeenschap. Geef dat wij samen met jong en oud, met rand en kern, uw naam mogen loven. Ieder op zijn of haar eigen manier. Amen. Lied 333.

Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen.

heel in verwarring. Omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Edomieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Tot zover deze eerste lezing. Zingen wij nu lied 700. Lied 700.

1 Korintiërs 12. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de band van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Tot zover de lezing. Zingen wij nu lied 970.

na de verkondiging een orgelmeditatie. En vervolgens zingen we dan lied 688. 688. Prachtige tekst van Jaap Zijlstra op een hele mooie melodie, gezet door Willem Vogel. Heilige Geest, gij zijt als de wind. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en allen door Radio Westerwolde met ons verbonden. Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland 2025-26 is: kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest. De Heilige Geest. Wat is dat, de Heilige Geest? Iemand zei eens: het is net als met elektriciteit. Je voelt het, je merkt het, maar je kunt het eigenlijk niet verklaren. Je zou kunnen zeggen: Heilige Geest, God, dat is God in actie. God concreet. God als een nabijheid die mensen raakt en verandert. Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. Maar waar is die Geest in Nederland? Waar is die Geest hier in Westerwolde? Hier in de Wijten. We leven in een tijd waarin steeds meer kerken worden omgebouwd tot appartementencomplexen. Kerstfeest een gezellig familiefeestje geworden is. Pasen voor velen synoniem geworden is voor de paashaas en de passion en Pinksteren. Daar hebben heel veel mensen moeite mee. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heel velen vinden dat maar een vreemd feest. Een collega zei ooit tegen mij: preken vind ik een opgave. Maar loopt het tegen Pinksteren, dan krijg ik helemaal de zenuwen. Pinksteren, wat moet ik me daarbij voorstellen, de Heilige Geest? Wat is dat eigenlijk? En toch zijn we hier vanmorgen samen om het feest van de Geest te vieren. En dit feest is ook heel vaak genoemd zendingsfeest, waarop de einden der aarde binnen ons gezichtsveld komen. Maar eigenlijk kun je zeggen dat ook de andere feesten in de cyclus van de christelijke feesten zendingsfeesten zijn. Al die feesten. Het kerstfeest is het feest waarin de engelen zingen dat God de hele wereld op het oog heeft. En in mensen van alle rassen een welbehagen heeft. Het geheim van Goede Vrijdag is dat God in Christus, zoals Paulus dat schrijft, de wereld met zichzelf verzoenende was. En een kleurling uit Cyrene, Simon, draagt voor Jezus het kruis. Pasen is het feest van de overwinning van Christus. Het feest dat de basis legt voor een wereldomvattende zendingstaak van de kerk. Het feest van de hemelvaart is het feest waarop Jezus de hemel in bezit neemt voor de aarde en de aarde voor de hemel. En waarop de missionaire opdracht klinkt, die bekende opdracht: ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. En na de hemelvaart van Jezus komt, om het zomaar te noemen, dat thema heb ik ook verbonden aan deze viering en deze dienst: de wereldvaart van de Geest. De wereldvaart van de Geest die zich bevrijdend wendt tot alle werelddelen en alle volken. De Heilige Geest. Waar komt hij, waar begint hij zijn wereldvaart? Waar landt hij?
In het eerste en tweede hoofdstuk van Handelingen wordt onze aandacht gericht op 120 mannen en vrouwen die in een zaal in de buurt van de tempel bij elkaar zijn en wachten op de komst van de Heilige Geest die hen is toegezegd. 120 mensen. En dan denk je er even over na, wie zijn nou dan die 120 mensen? We kijken even naar dit gezelschap. Onder die 120 mensen, dat is Simon Petrus, die Jezus 3 maal heeft verloochend. Daar is Thomas, de twijfelende Thomas. Daar is Maria van Magdala, een vrouw met een verleden. Daar is Levi, de tollenaar, de ex-collaborateur. Daar is Simon de Zeeloot, de vrijheidsstrijder. Een heel gemêleerd gezelschap. Om het zo maar te noemen. Net als wij. Onze gemeenschap, gemêleerd. En toch is er iets bijzonders aan deze mensen. Ze zijn geconfronteerd rondom Jezus Christus, de Jezus van Goede Vrijdag, de Jezus van Pasen en Hemelvaart. En zij bidden, ze zijn voortdurend in gebed, en ze bidden, ze roepen, kom Heilige Geest. Al biddend houden zij Jezus en zijn belofte dat hij de communicatie zou herstellen door de Heilige Geest. En toen kwam die Geest, eens en voorgoed, op deze wereld. En met heel veel tamtam, storm en vuur. De wereldvaart van de Heilige Geest volgt op de hemelvaart van Jezus, op de 50ste dag na het paasfeest. En dat was het oude oogstfeest in Israël, maar vooral in die tijd het feest van de wetgeving op de Sinaï, het geboortefeest van Israël als volk van God. Die dag heeft God gekozen om de dag te zijn van de geboorteakte van het nieuwe volk uit alle rassen, uit Joden en heidenen. En aan deze wijze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Al die 120 mensen. Pinksteren, de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest is voor allen samen, maar ook voor ieder persoonlijk. Allen. Niet alleen de apostelen, maar ook de andere gemeenteleden. Alle 120. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. Niet alleen de bijzondere ambtsdragers, maar ook de leken. Ik denk dat dat het typerende geweest is van de oud-christelijke kerk. Marskramers, leerlooiers en havenarbeiders legden de fundamenten van de vroege kerk in Klein-Azië en Europa. En ook nu, vandaag de dag, zijn het in alle werelddelen gewone gemeenteleden. Vooral ook vrouwen die het eigenlijke werk doen. En ze werden vervuld. Ook wij horen bij die allen vandaag, nu nog, die in dienst genomen worden voor de wereldwijde plannen van de Heilige Geest. Mannen, vrouwen en ook jonge mensen. Ze zijn er nog. We moeten maar niet al te pessimistisch zijn, want de Heilige Geest is uitgestort en die Geest blijft. Er is de laatste jaren veel geschreven over de toekomst van de kerk in Europa, in Nederland. En dan denk je, is de tijd van geloof en kerk in Europa en Nederland voorbij? Heel Europa seculariseert. En Nederland is misschien wel het meest geseculariseerde land op deze wereld. In ons land leidt de kerk al heel lang aan ledenverlies. God is in onze cultuur steeds meer op afstand komen te staan, met als gevolg de kerk als een restverschijnsel.
En soms zijn kerken, denk ik, wel eens meer wespennesten, broeinesten van verwarring dan start- of landingsbaan voor de geest. Soms lijken kerken wel begraafplaatsen waar het leven uit is of ruïnes voor monumentenzorg. En het lijkt erop dat ook onze politici dat er inmiddels als een voldongen feit beschouwen, zo van willen mensen geloof, vinden wij prima, maar dan het liefst achter de voordeur. Toen de Pinksterdag aanbrak waren zij alle bij elkaar. En opeens was er een geluid, het geluid van een windvlaag. Om heel precies te zijn, er staat als van een windvlaag. Het was dus net zoiets als de wind. Maar het was geen tornado die daar huis hield. Het stormde wel bij die mensen. En er vertoonde zich aan hen iets, vlammen als van vuur, tongen als van vuur om precies te zijn, tongen als van vuur. Het was geen vuur. De mensen stonden niet in brand, maar ze stonden wel in vuur en vlam. Hoe is dat bij ons? Zijn wij nog eens in vuur, nog wel eens in vuur en vlam? En wanneer het om de kerk gaat, hoe is het nu met de Heilige Geest in ons land? In Westerwolde, hier in Vlagtwedde, in de Wijte, is hij uitgeblust? Zo van, God is moe van het ongeloof bij ons. Heeft hij zijn bakens verzet en is hij naar elders vertrokken? In de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, het hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben, bepaalt Paulus ons erbij dat de geest aan de gemeente is gegeven. Die gemeente was ook toen klein. Ook aan een kleine groep zoals hier in de Wijte. En kerken die hier in Westerwolde die steeds kleiner worden. Wat aantal betreft. Ook aan de gemeente die zo vergrijsd is en die soms niet weet hoe het verder moet. Ik denk dat dat troost geeft. Ruimte biedt. We hebben zojuist gelezen dat de geest zichtbaar aan het werk is in iedereen ten bate van de gemeente. Voordat Christus ten hemel vaart, dan heeft hij nog een gesprek met zijn volgelingen, het zogenaamde afscheidsgesprek. En dan geeft hij hen deze belofte: ik zal u de geest zenden en deze zal bij u blijven. Blijven, blijvend bezit. Dit bezit, gemeente, blijft. Als wij bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaan, als we merken bij het ouder worden dat we achteruit gaan wat gezondheid betreft, als we misschien naar de operatietafel worden gereden, dit bezit blijft. Ook als wij staan voor de poorten van de dood. De Heilige Geest blijft bij ons, in ons. Dat mag ons uitgangspunt zijn, ook vandaag. Daar waar een christelijke gemeente is, en die is er nog, ook hier in de Wijte, ook hier in Westerwolde, daar is de Heilige Geest aanwezig. En waar de Geest aanwezig is, daar is ook ruimte voor iets nieuws. Vanuit de chaos kan hij orde scheppen. Vanuit de gebrokenheid een nieuw begin. Kom, Scheppergeest, vernieuw uw kerk. We laten ons verrassen. Amen.

Laten wij danken en bidden en onze voorbeden afsluiten, zoals we dat gewend zijn, met een persoonlijk stilgebed en dan daarna door ons samen gebeden, onze Vader. Trouwe God, dank voor uw troost op dit Pinksterfeest, de viering van hemels vuur, vernieuwing, eenheid, het feest van nieuwe adem en nieuw leven. Wij vieren vandaag uw nabijheid en uw genade, uw levendmakende geest in een ieder van ons. Maar hier het leven kan soms zo uitgedroogd zijn. En hoe kunnen we dan vieren, vertrouwen, geloven? Waar bent u, zo vragen wij ons vaak af. In oorlog, benauwdheid, duisternis. We zien u niet als er haat is, racisme of rouw. Soms missen we uw levensadem, zelfs in de kerk. Vervul ons opnieuw, Heer. En maak ons opnieuw enthousiast. Houd uw geest niet voor uzelf. Uw geest ontmoette eens Mozes in de woestijn bij die brandende bruinstruik. Deel uw geest ook nu aan ons uit. Hier in Westerwolde, hier in de Wijte, in Vlachtwedde. Beziel ons en maak ons creatief en vindingrijk om er wat van te maken. Van kerk zijn, kerk onderweg. Trouwe God, help ons om sorry te zeggen. Als wij falen en fouten maken, help ons om onze naasten te blijven zien, te ontmoeten en met elkaar dit leven zacht en draaglijk te maken. Ik wil zijn met mensen die behandeld worden omdat ze ernstig ziek zijn. We denken aan hen die hoop hebben op beterschap, maar ook aan hen die dat niet hebben. Die wel behandeld worden, maar niet ter genezing. Die behandeld worden onderweg naar het einde van dit leven hier. Willen zijn voor mensen die vlak voor een onderzoek staan, voor een operatie of een andere behandeling. Omgeef hen van voren en van achteren en leg uw zegenende hand op hen. Geef wijsheid en een helder verstand aan chirurgen, mensen die opereren, behandelen. Geef zorgvuldigheid van handen, want ook dat is dan juist zo belangrijk. Sterke God, zend uw levensgeest in onze harten. Adem geloof in ongeloof. Ook als wij willen opgeven misschien. Adem hoop in dalen van wanhoop. Adem liefde in ons soms zo dorre leven. Til ons op en maak ons gereed voor uw wederkomst. We houden ons vast aan uw belofte. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En nu, Heer, komen wij in een moment van stilte bij u. En leggen bij u neer, neer voor uw troon. Dat wat een ander niet voor ons kan zeggen. In Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze vrouw.

Er is nu gelegenheid om onze gaven te geven. Zingen we na de collecte als slotlied lied 687. Lied 687.

Na de zegen zingen wij lied 425. 425 na de zegen. Ga zo dan heen in vrede, verhef uw hart tot God en ontvang de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.

Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

TV Go. Jouw radio, jouw geluid. Aww.

0: nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van 61 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

RTV Go. Jouw radio in de regio. I'll keep on trying.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Muzikantenruiven. Het was een beeldige sjaal. Maar ja, ik dacht.